0: cold.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de Floratuin en het Huis van de Wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goedee. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 3 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd tropisch met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. En er stond maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een oost-noordoostelijke richting. Vlak aan zee was het vanmiddag met 25 graden duidelijk een stuk minder heet. Komende avond en nacht blijft het erg warm. Er is een hele kleine kans op een lokale lichte bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. En ook morgen zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden nog worden gehaald of overschreden. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar er zijn ook weer flinke zonnige perioden. En de wind die gaat uit een zuidwestelijke richting waaien, is meest matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar zo'n 19 graden. En woensdag overdag komt met een matige, af en toe aan zee een krachtige zuidwestelijke wind. Wat minder hete lucht stroomt over onze regio uit. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En dan in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag met een matige wind uit een westelijke richting. Nog iets minder warme lucht, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor vrijdag, zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. De minimumtemperatuur duidelijk wat lager rond de 14 graden en in de middag rond de 22 graden. In het weekend op veel plaatsen weer zomers warm, een flinke zonnige periode, een zwakke wind uit richting tussen west en noordwest en een maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: altijd wel iemand, maar niemand als jij.
1: Het geluid van Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Filip van Es met het Radioruim op nieuws. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Zijn brandmeester werd even voor 9:00 gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7:00 plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venray woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt, zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5:00 is er een NL-alert verstuurd, waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8:00 te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de floratuin en het huis van de wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goedee. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 3 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd tropisch met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. En er stond maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een oost-noordoostelijke richting. Vlak aan zee was het vanmiddag met 25 graden duidelijk een stuk minder heet. Komende avond en nacht blijft het erg warm. Er is een hele kleine kans op een lokale lichte bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. En ook morgen zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden nog worden gehaald of overschreden. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar er zijn ook weer flinke zonnige perioden. En de wind die gaat uit een zuidwestelijke richting waaien, is meest matig van kracht de windkracht 3 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar zo'n 19 graden. En woensdag overdag komt met een matige, af en toe aan zee een krachtige zuidwestelijke wind. Wat minder hete lucht stroomt over onze regio uit. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En dan in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag met een matige wind uit een westelijke richting. Nog iets minder warme lucht, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor vrijdag, zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Zonnige periode met een paar mooie weerwolken. De minimumtemperatuur duidelijk wat lager rond de 14 graden en in de middag rond de 22 graden. In het weekend op veel plaatsen weer zomers warm, een flinke zonnige periode, een zwakke wind uit richting tussen west en noordwest en een maximumtemperatuur rond de 25 graden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim opnieuw. De brandweer is groot uitgerukt voor een duinbrand bij Goede Reden op Goeree over Vlakke. Een stuk duin stond daar in brand in een gebied waar ook koeien vrij rondlopen. Het zijn brandmeester werd even voor 9 uur gegeven. Een gebied van 150 bij 50 meter is verloren gegaan. Met een drone met een warmtecamera is naar hete plekken gezocht, zodat er gericht kon worden nageblust. De brandweer rukte met groot materieel uit, omdat het in het duingebied moeilijk aan bluswater te komen is en het gebied door de aanhoudende hitte erg droog is. De koeien zijn overigens allemaal in veiligheid gebracht. En bij een aanrijding op de parallelrijbaan op de A16 in de richting van Rotterdam is een man gewond geraakt. Het ongeluk vond even na 7 uur plaats bij de afslag Rotterdam-Feyenoord. Het slachtoffer is door de ambulance op de vluchtstrook nagekeken. Bij het ongeluk raakten 2 auto's betrokken. 2 rijstroken waren afgesloten. Daardoor kon het verkeer op de parallelrijbaan de Van Brienenoord niet over, maar moest het bij Feyenoord de afslag nemen. Inmiddels is nog 1 rijstrook dicht voor bergingswerkzaamheden. Het is nog onbekend hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En de kruising aan de Vlietlaan met de Rotterdamse weg in Ridderkerk is enige tijd afgesloten geweest vanwege een auto-ongeluk. 2 personenauto's zijn midden op de kruising op elkaar gebotst. Het kruispunt lag volgens een 112-correspondent bezaaid met brokstukken. De bestuurders zijn nagekeken door de ambulance, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En bij het Limburgse dorp Oostrum in de gemeente Venraai woedt al uren een grote natuurbrand. Bij het blussen zijn onder meer 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Maar zodra de duisternis invalt zullen zij moeten stoppen met blussen, omdat blussen met helikopters in het donker te gevaarlijk is. Rond 5 uur is er een NL-alert verstuurd waarin mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. 21 hectare natuur is verwoest. De brandweer verwacht nog 6 tot 8 uur te moeten blussen. Een camping in de buurt is ontruimd en de veiligheidsregio vraagt mensen om weg te blijven uit het gebied en ruimte te geven aan de hulpdiensten. De brand woedt aan beide kanten van het treinspoor in het natuurgebied. En tussen Boksmeer en Venray rijden er daarom geen treinen. Dan nog het weer. Vannacht de opklaringen en vrijwel droog. De temperatuur daalt naar 20 graden. Morgen periode met zon, vrijwel droog. En in de middag wordt het zo rond de 30 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de floratuin en het huis van de wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudet. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 3 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd tropisch met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. En er stond maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een oost-noordoostelijke richting. Vlak aan zee was het vanmiddag met 25 graden duidelijk een stuk minder heet. Komende avond en nacht blijft het erg warm. Er is een hele kleine kans op een lokale lichte bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. En ook morgen zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden nog worden gehaald of overschreden. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar er zijn ook weer flinke zonnige perioden. En de wind die gaat uit een zuidwestelijke richting waaien, is meest matig van kracht de windkracht 3 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar zo'n 19 graden. En woensdag overdag komt met een matige, af en toe aan zee een krachtige zuidwestelijke wind. Wat minder hete lucht stroomt over onze regio uit. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En dan in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag met een matige wind uit een westelijke richting. Nog iets minder warme lucht, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor vrijdag, zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Zondige periode met een paar mooie weerwolken. De minimumtemperatuur duidelijk wat lager rond de 14 graden en in de middag rond de 22 graden. In het weekend op veel plaatsen weer zomers warm, een flinke zonnige periode, een zwakke wind uit richting tussen west en noordwest en een maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: Dit is Radio Kapelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De explosieve opruimingsdienst heeft een explosief meegenomen in Rotterdam-Vreewijk. Die lag in een tuin van een huis aan de Voorde. De politie was getipt dat er een wapen in het huis lag. Die werd niet gevonden, maar in de tuin werd dus wel een mogelijk explosief meegenomen. Daarop werd de EOD erbij gehaald. De experts hebben het voorwerp meegenomen. Later wordt het tot ontploffing gebracht. Inmiddels is de Voorde weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk of er ook iemand is aangehouden. Vakbond FNV heeft opgeroepen tot een staking op 4 september in de haven van Rotterdam. Het is een reactie op de kabinetsplannen om 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het werk zou dan rond 11 uur neergelegd moeten worden en duren tot 7 uur 's avonds. In die periode worden schepen niet gelost of geladen. Vorig jaar werd het werk al eens een keer voor 5 dagen stilgelegd. Toen het werk werd hervat, was er een achterstand van duizenden containers die moest worden weggewerkt. Een natuurbrand in het noorden van Limburg heeft zich vandaag uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Er is inmiddels een gebied van 100 hectare getroffen, zegt de brandweer. Gisteren was dat nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen daarbij hulp van het leger, die helikopters heeft gestuurd. Inmiddels is een camping ontruimd. Een dierenpension moest alle huisdieren hals over kop evacueren. Door de aanhoudende droogte is de kans op een brand vrij groot. Zo was gisteren op Goeree-Overflakkee ook brand uitgebroken in de buurt van Goederede. Omdat de kans op verspreiding dus groot is, werden 6 bluswagens die kant op gestuurd en stonden er 12 stand-by. Na een paar uur was de brand uit. De bekende radarstoomboot De Majesteit blijft in Rotterdam. De nieuwe eigenaren willen het schip daar laten liggen aan de Maasboulevard. De 2 oude eigenaren hebben het schip eerder dit jaar na tientallen jaren geveild. Het is nu verkocht aan een bedrijf dat het in Rotterdam wil laten liggen. Dat was een van de belangrijkste wensen van de oude eigenaar. Voor hoeveel het schip is verkocht is niet bekendgemaakt. Het weer zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking, kans op een onweersbui en het wordt vandaag 32 graden. Vanavond af en toe zon, er is een kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. In de middag wordt het dan 25 graden.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de Floratuin en het Huis van de Wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudé. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 3 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd tropisch met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. En er stond maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een oost-noordoostelijke richting. Vlak aan zee was het vanmiddag met 25 graden duidelijk een stuk minder heet. Komende avond en nacht blijft het erg warm. Er is een hele kleine kans op een lokale lichte bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. En ook morgen zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden nog worden gehaald of overschreden. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar er zijn ook weer flinke zonnige perioden. En de wind die gaat uit een zuidwestelijke richting waaien, is meest matig van kracht, de windkracht 3 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar zo'n 19 graden. En woensdag overdag komt met een matige, af en toe aan zee een krachtige zuidwestelijke wind. Wat minder hete lucht stroomt over onze regio uit. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En dan in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag met een matige wind uit een westelijke richting. Nog iets minder warme lucht, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor vrijdag, zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Een zonnige periode met een paar mooie weerwolken. De minimumtemperatuur duidelijk wat lager rond de 14 graden en in de middag rond de 22 graden. In het weekend op veel plaatsen weer zomers warm, met flinke zonnige periode, een zwakke wind uit richting tussen west en noordwest en een maximumtemperatuur rond de 25 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De explosieve opruimingsdienst heeft een explosief meegenomen in Rotterdam-Vreewijk. Die lag in een tuin van een huis aan de Voorde. De politie was getipt dat er een wapen in het huis lag. Die werd niet gevonden, maar in de tuin werd dus wel een mogelijk explosief meegenomen. Daarop werd de EOD erbij gehaald. De experts hebben het voorwerp meegenomen. Later wordt het tot ontploffing gebracht. Inmiddels is de Voorde weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk of er ook iemand is aangehouden. Vakbond FNV heeft opgeroepen tot een staking op 4 september in de haven van Rotterdam. Het is een reactie op de kabinetsplannen om 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het werk zou dan rond 11 uur neergelegd moeten worden en duren tot 7 uur 's avonds. In die periode worden schepen niet gelost of geladen. Vorig jaar werd het werk al eens een keer voor 5 dagen stilgelegd. Toen het werk werd hervat, was er een achterstand van duizenden containers die moesten worden weggewerkt. Een natuurbrand in het noorden van Limburg heeft zich vannacht uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Er is inmiddels een gebied van 100 hectare getroffen, zegt de brandweer. Gisteren was dat nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen daarbij hulp van het leger, die helikopters heeft gestuurd. Inmiddels is een camping ontruimd. Een dierenpension moest alle huisdieren hals over kop evacueren. Door de aanhoudende droogte is de kans op een brand vrij groot. Zo was gisteren op Goeree-Overflakke ook brand uitgebroken in de buurt van Goederede. Omdat de kans op verspreiding dus groot is, werden 6 bluswagens die kant op gestuurd en stonden er 12 stand-by. Na een paar uur was de brand uit. De bekende radarstoomboot De Majesteit blijft in Rotterdam. De nieuwe eigenaren willen het schip daar laten liggen aan de Maasboulevard. De twee oude eigenaren hebben het schip eerder dit jaar na tientallen jaren geveild. Het is nu verkocht aan een bedrijf dat het in Rotterdam wil laten liggen. Dat was een van de belangrijkste wensen van de oude eigenaar. Voor hoeveel het schip is verkocht is niet bekendgemaakt. Het weer zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking, kans op een onweersbui en het wordt vandaag 32 graden. Vanavond af en toe zon, er is een kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. In de middag wordt het dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de Floratuin en het Huis van de Wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudé. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algraweg, komend vanaf het Kapelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 3 augustus. Het was vandaag een erg warme dag. Het werd tropisch met een maximumtemperatuur rond de 33 graden. En er stond maar een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit een oost-noordoostelijke richting. Vlak aan zee was het vanmiddag met 25 graden duidelijk een stuk minder heet. Komende avond en nacht blijft het erg warm. Er is een hele kleine kans op een lokale lichte bui. En de minimumtemperatuur schommelt rond de 20 graden. En ook morgen zal op veel plaatsen de tropische grens van 30 graden nog worden gehaald of overschreden. Er is een kleine kans op een lokale bui, maar er zijn ook weer flinke zonnige perioden. En de wind die gaat uit een zuidwestelijke richting waaien, is meest matig van kracht de windkracht 3 tot 4. In de nacht van dinsdag op woensdag koelt het af naar zo'n 19 graden. En woensdag overdag komt met een matige, af en toe aan zee een krachtige zuidwestelijke wind. Wat minder hete lucht stroomt over onze regio uit. Er zijn flinke zonnige perioden, blijft overal droog. En dan in de middag een maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op donderdag met een matige wind uit een westelijke richting. Nog iets minder warme lucht, een minimumtemperatuur van 16 en een maximumtemperatuur rond de 22 graden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Dat geldt ook voor vrijdag, zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Zonnige periode met een paar mooie weerwolken. De minimumtemperatuur duidelijk wat lager rond de 14 graden en in de middag rond de 22 graden. In het weekend op veel plaatsen weer zomers warm, een flinke zonnige periode, een zwakke wind uit richting tussen west en noordwest en een maximumtemperatuur rond de 25 graden.
3: Mijn naam is Hein Baarmans van de ANWB. Weinig files op het moment door de zomervakantie, wel twee wegafsluitingen. De A7 Hoorn-Heerenveen die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen. Het verkeer richting Heerenveen kan omrijden via de Noordoostpolder over de A8, de A10, de A1 en de A6. En het verkeer richting Hoorn kan ook omrijden via de Noordoostpolder over de A7, de A6 en de A1. Dan nog een wegafsluiting, de N36, Almelo richting Ommen. Die is dicht tussen de aansluiting met de N34 en de aansluiting met de N48 door een ongeluk. Tot slot nog een melding vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De explosieve opruimingsdienst heeft een explosief meegenomen in Rotterdam-Vreewijk. Die lag in een tuin van een huis aan de Voorde. De politie was getipt dat er een wapen in het huis lag. Die werd niet gevonden, maar in de tuin werd dus wel een mogelijk explosief meegenomen. Daarop werd de EOD erbij gehaald. De experts hebben het voorwerp meegenomen. Later wordt het tot ontploffing gebracht. Inmiddels is de Voorde weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk of er ook iemand is aangehouden. Vakbond FNV heeft opgeroepen tot een staking op 4 september in de haven van Rotterdam. Het is een reactie op de kabinetsplannen om 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het werk zou dan rond 11 uur neergelegd moeten worden en duren tot 7 uur 's avonds. In die periode worden schepen niet gelost of geladen. Vorig jaar werd het werk al eens een keer voor 5 dagen stilgelegd. Toen het werk werd hervat, was er een achterstand van duizenden containers die moesten worden weggewerkt. Een natuurbrand in het noorden van Limburg heeft zich vannacht uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Er is inmiddels een gebied van 100 hectare getroffen, zegt de brandweer. Gisteren was dat nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen daarbij hulp van het leger, die helikopters heeft gestuurd. Inmiddels is een camping ontruimd. Een dierenpension moest alle huisdieren hals over kop evacueren. Door de aanhoudende droogte is de kans op een brand vrij groot. Zo was gisteren op Goeree-Overflakke ook brand uitgebroken in de buurt van Goederede. Omdat de kans op verspreiding dus groot is, werden 6 bluswagens die kant op gestuurd en stonden er 12 stand-by. Na een paar uur was de brand uit. De bekende radarstoomboot De Majesteit blijft in Rotterdam. De nieuwe eigenaren willen het schip daar laten liggen aan de Maasboulevard. De twee oude eigenaren hebben het schip eerder dit jaar na tientallen jaren geveild. Het is nu verkocht aan een bedrijf dat het in Rotterdam wil laten liggen. Dat was een van de belangrijkste wensen van de oude eigenaar. Voor hoeveel het schip is verkocht is niet bekendgemaakt. Het weer zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking, kans op een onweersbui en het wordt vandaag 32 graden. Vanavond af en toe zon, er is een kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. In de middag wordt het dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Hein Baarmans van de ANWB. Van een ochtendspits is geen sprake door de zomervakantie. Wel staat er een korte file op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum staat een auto met pech op de linkerrijstrook. Daarom is die afgesloten en doe je er 10 minuten langer over. Dan de A58 Breda richting Eindhoven, want tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel is een ongeluk gebeurd. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 5 minuten oponthoud. Tot slot nog een wegafsluiting, de A7 Horen-Heerenveen. Die is in beide richtingen dicht op de afsluitdijk. Dat komt door technische problemen en het verkeer kan het beste omrijden via de Noordoostpolder. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: dance all night.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ Vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Een mooie groene ontwikkeling in de Capelse wijk Schenkel, waar de floratuin en het huis van de wijk Schenkel voortaan officieel samenwerken aan een groenere en meer verbonden wijk. Uit onderzoek blijkt dat natuur een positieve invloed heeft op het welzijn van mensen. Dat is de drijfveer achter de samenwerking. Er worden ideeën ontwikkeld over activiteiten op het gebied van ontmoeting, talentontwikkeling, educatie, vergroening en deelname aan het wijkleven. Vanaf september start het Huis van de Wijk Schenkel een programma waarbij de Floratuin actief betrokken zal zijn. Vanavond in het radioprogramma IJsselnieuws tussen 8 en 9 een interview met Laura Goudet. Zij is de coördinator van het Huis van de Wijk. En in Capelle aan den IJssel wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de lange afsluiting van de Algerabrug. Het deel van de Ketense dijk dat onder de Algerabrug doorgaat is op woensdag 5 augustus afgesloten tussen 7 uur 's morgens en 4 uur in de middag. Er wordt dan gewerkt aan de tijdelijke vervoershub vanwege die afsluiting. De afrit op de Algeraweg, komend vanaf het Capelseplein richting die Ketense dijk, die blijft gewoon open. En de Algeraweg en de wisselstrook blijven bereikbaar via de Ketense dijk vanaf de richting Slotlaan. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 4 augustus. Ook vandaag wordt weer een zeer warme dag. Met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting wordt zeer warme lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. Later in de middag en avond is er een kleine kans op een lokale bui. En het wordt in de regio zo'n 32 graden. Komende nacht blijft het erg warm. Er is dus een kleine kans op een bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het blijft nog erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen waait er een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. En de aangevoerde lucht wordt dan minder heet. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de zomerse grens van 25 graden. In de nacht naar donderdag koelt het af naar een graad of 16. En donderdag overdag een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. Met een afwisseling van zon en wolken. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Op vrijdag een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog blijven. Bij een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting met flinke zonnige perioden. In de nacht koelt het alweer wat verder af, naar een graad of 14. In de middag wordt het vrijdag rond de 22 graden. Op zaterdag zijn er weer flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van wat warmere lucht. De nacht verloopt nog relatief aangenaam, met een minimumtemperatuur van 12 graden. En zaterdagmiddag wordt het alweer zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode, dan een zwakke wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. En het blijft in het weekend vrijwel zeker overal droog.
4: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Na een ongeluk is de A58 Breda richting Eindhoven dicht tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Het verkeer kan het beste omrijden via Den Bosch over de A65 en de A2. Vielen op de A325 Arnhem richting Duitsland tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 25 minuten oponthoud. Tot slot nog goed nieuws op de A7, de afsluitdijk, die is na technische problemen weer open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De explosieve opruimingsdienst heeft een explosief meegenomen in Rotterdam-Vreewijk. Die lag in een tuin van een huis aan de Voorde. De politie was getipt dat er een wapen in het huis lag. Die werd niet gevonden, maar in de tuin werd dus wel een mogelijk explosief meegenomen. Daarop werd de EOD erbij gehaald. De experts hebben het voorwerp meegenomen. Later wordt het tot ontploffing gebracht. Inmiddels is de Voorde weer vrijgegeven. Het is niet duidelijk of er ook iemand is aangehouden. Vakbond FNV heeft opgeroepen tot een staking op 4 september in de haven van Rotterdam. Het is een reactie op de kabinetsplannen om 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het werk zou dan rond 11 uur neergelegd moeten worden en duren tot 7 uur 's avonds. In die periode worden schepen niet gelost of geladen. Vorig jaar werd het werk al eens een keer voor 5 dagen stilgelegd. Toen het werk werd hervat, was er een achterstand van duizenden containers die moest worden weggewerkt. Een natuurbrand in het noorden van Limburg heeft zich vannacht uitgebreid en is nog altijd niet onder controle. Er is inmiddels een gebied van 100 hectare getroffen, zegt de brandweer. Gisteren was dat nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Ze krijgen daarbij hulp van het leger, die helikopters heeft gestuurd. Inmiddels is een camping ontruimd. Een dierenpension moest alle huisdieren hals over kop evacueren. Door de aanhoudende droogte is de kans op een brand vrij groot. Zo was gisteren op Goeree-Overflakkee ook brand uitgebroken in de buurt van Goederede. Omdat de kans op verspreiding dus groot is, werden 6 bluswagens die kant op gestuurd en stonden er 12 stand-by. Na een paar uur was de brand uit. De bekende radarstoomboot De Majesteit blijft in Rotterdam. De nieuwe eigenaren willen het schip daar laten liggen aan de Maasboulevard. De twee oude eigenaren hebben het schip eerder dit jaar na tientallen jaren geveild. Het is nu verkocht aan een bedrijf dat het in Rotterdam wil laten liggen. Dat was een van de belangrijkste wensen van de oude eigenaar. Voor hoeveel het schip is verkocht is niet bekendgemaakt. Het weer zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking, kans op een onweersbui en het wordt vandaag 32 graden. Vanavond af en toe zon, er is een kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. In de middag wordt het dan 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Rijn Baarman van de ANWB. Er is geen sprake van een ochtendspits, maar het begint iets drukker te worden. En dat merkt het verkeer onder andere op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein staat een vrachtauto met pech. En daarom doe je er 10 minuten langer over. De A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen 15 minuten extra door een ongeluk. De A58 richting Eindhoven. Daar vindt een spoedreparatie plaats tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. Daarom is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Tot slot nog de A325 Arnhem richting Duitsland. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch nog door. Tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws maakte de organisatie gisteren bekend dat het muziekevenement op 19 september georganiseerd wordt. Door de extreme hitte op 27 juni werd het evenement destijds op het laatste moment op last van de burgemeester gecanceld. Inmiddels is 19 september dus de nieuwe datum. Robin van der Parre van de organisatie liet weten dat hij niet had verwacht dat het dit jaar nog zou plaatsvinden. Maar dankzij hulp van de gemeente en donaties vanuit het bedrijfsleven en de Van Capelle Stichting komt het er dit jaar alsnog van. De kaartjes voor de editie van 19 september gaan vandaag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 27 juni krijgen om dezelfde tijd een mailtje of zij hun kaartje willen behouden. Ze krijgen ook de optie om een kaartje te doneren, vertelt Van der Parre. Van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen ze voor een nog dikkere line-up aan artiesten en de aankleding. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 4 augustus. Ook vandaag wordt weer een zeer warme dag. Met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting wordt zeer warme lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. Later in de middag en avond is er een kleine kans op een lokale bui. En het wordt in de regio zo'n 32 graden. De komende nacht blijft het erg warm. Er is dus een kleine kans op een bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het blijft nog erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen waait er een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. En de aangevoerde lucht wordt dan minder heet. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de zomerse grens van 25 graden. In de nacht naar donderdag koelt het af naar een graad of 16. En donderdag overdag een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. Met een afwisseling van zon en wolken. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Op vrijdag een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog blijven. Bij een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting met flinke zonnige periode. In de nacht koelt het alweer wat verder af, naar een graad of 14. In de middag wordt het vrijdag rond de 22 graden. Op zaterdag zijn er weer flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van wat warmere lucht. De nacht verloopt nog relatief aangenaam met een minimumtemperatuur van 12 graden. En zaterdagmiddag wordt het alweer zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode, dan een zwakke wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. En het blijft in het weekend vrijwel zeker overal droog.
3: Mijn naam is Gijs Baarmans van de ANWB. Op de A58 Breda richting Eindhoven vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 15 minuten. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur vanavond geen treinen tussen Boxmeer en Venray. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar een beschieting op de Wilgenplaslaan in Rotterdam-Schiebroek. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Rond 4:30 waren meerdere knallen in de straat te horen. Volgens mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 hulzen gevonden. In een auto verderop in de straat is een kogelgat. De wagen is in beslag genomen. Of er ook iemand in zat toen er werd geschoten, is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt. In Vlaardingen is vannacht ingebroken in de brandweerkazerne aan de Hoogstad. Waarschijnlijk waren de dieven op zoek naar specifieke apparatuur waarbij auto's of deuren opengebroken kunnen worden na een ongeluk. Maar de dieven zijn er zonder spullen weer vandoor gegaan. Het hydraulisch redgereedschap is namelijk erg populair bij inbrekers. De afgelopen maanden is bij meerdere kazernes door het hele land ingebroken en zijn deze spullen meegenomen. Dat gebeurde vooral in Brabant, maar er is ook een geval bekend in Rokanje. Zover kwam het vannacht niet in Vlaardingen. De apparatuur zit in een brandweerwagen achter een rolluik waar je niet snel bij kan. Mogelijk is het de inbrekers niet gelukt of werden ze gestoord bij een poging. In het gebouw zit namelijk ook een ambulancepost. Bij de natuurbrand bij Goede Reden is ongeveer een half voetbalveld aan natuur in vlammen opgegaan. Dat zegt de brandweer. Het vuur woedde aan de Middelduinpad. Daar werden meteen 6 bluswagens ingezet en stonden nog eens 12 tankautospuiten klaar om in te grijpen, mocht de brand zich uitbreiden. Door de droogte pakt de brandweer meestal heel groot uit bij natuurbranden. Zo zijn nu honderden brandweermensen actief in Noord-Limburg, waar brand woedt in een bos. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken hebben vandaag spoedoverleg over de bestorming van de Spaanse plaats Ceuta. Landen maken zich zorgen om de Europese buitengrenzen. Eind vorige week staken tienduizenden mensen illegaal de grenzen over. Dat leverde Spanje veel kritiek op, omdat ze dachten dat Spanje de grenzen niet onder controle heeft. Inmiddels is een groot deel van die mensen weer teruggekeerd naar Marokko. Er zouden nog 2.000 tot 3.000 van hen illegaal in Ceuta verblijven. Het weer. Zonnig, tropisch. In de loop van de middag meer bewolking. Kans op een onweersbui en het is vanmiddag 32 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon. Er is kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. In de middag wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mijn naam is Gijs Baarmans van de ANWB. Het rijdt onder andere langzaam op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanwege de Duitse grenscontrole sta je vanaf knooppunt Ouddijk 10 minuten in de file. En ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht. Dan nog de A58 Breda richting Eindhoven. Want tussen Tilburg Centrum West en Moergestel vindt een spoedreparatie plaats na een ongeluk. Reken hier op 5 minuten vertraging. Dan nog een update vanuit de NS, want door de natuurbrand in Limburg rijden er tot ongeveer 6 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Ja, goedemorgen luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 4e augustus. En dan is het alweer, schiet de tijd alweer lekker op. Vandaag in de studio zijn aanwezig Arjan en Marcel achter de knoppen en aan de telefoon. En Jacob doet de presentatie. Ik heb nog een beetje ruimte over aan het eind van het uur. Weet u nog een mooi lied? Belt u dan even 010 451 7777. En dan kan Arjan de telefoon opnemen en dan kan die alsnog gedraaid gaan worden. Verder heb ik alles weer gehad. En dan ga ik beginnen met onze verzoekjes. En het eerste nummer dat we gaan draaien is instrumentaal. En het heet Blijf bij mij, Heer. Natuurlijk ook in deze vakantietijd. Deze keer wordt er gespeeld door Benny Ludeman mandoline en Klaas-Jan Mulder op het orgel.

Dan kom ik bij ons volgende verzoek van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor mevrouw Gerda Ubas. Ze wil graag laten horen het lied Psalm 121. Deze keer wordt er gezongen door samenzang met bovenstem.

kom ik bij het volgende verzoekje van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor ons team en daar roepen wij met z'n allen hartelijk dank. Graag gedaan. Ze wil graag laten horen het lied Kom tot uw heiland. Deze keer wordt dat gezongen door het christelijk gemengd koor Song of Praise.

En het volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor de heer en mevrouw Bras, oftewel Ferdinand en Rosé. Ze wil graag laten draaien het lied De Heilige Stad. Deze keer wordt dat gezongen door Deo Jouvant uit Huizen, met Mariette Ulderik als sopraan. En Ferdinand en Rosé krijgen de hartelijke groeten van Annie.

En dan kom ik bij een volgend verzoekje van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het ook voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Rots der Eeuwen. Deze keer gezongen door Lucas Kramer en Soli Deo Gloria.

En het volgende verzoek komt van mevrouw Annie Crezee. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag laten horen het lied Houd mij dicht bij u, laat mij nooit meer gaan. Deze keer wordt het ook gezongen door Lucas Kramer.

En ons volgende verzoekje wordt aangevraagd door mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor iedereen. Ze wil graag laten horen het lied Heer, ik hoor van rijke zegen. Deze keer wordt er gezongen door het Walgers Jongerenkoor.

En ons volgende verzoekje komt van Arjan Egmond. Hij bestemt het voor Carina van Wely. Hij wil graag laten horen het lied Verborgen Rijkdom van de groep Selah.

En het volgende verzoekje komt van Jacob Rauw. Hij bestemt het voor de heer Laurens op de Brouw. Hij wil graag laten horen het lied To My Father's House. Deze keer wordt er gezongen door de New Gospel Singers.

Dan kom ik alweer bij het volgende verzoekje van mevrouw Wendy Combe. Ze bestemt het voor mevrouw Ria Combe. En er is zomaar een leuk lied voor haar. Ze wil graag laten horen welk een vriend is onze Jezus. Deze keer wordt het gezongen door het Remco Hackert en het Center Gospel Choir.

Dan ben ik bij het volgende verzoekje gekomen. Die komt van Marcel Amts. Hij bestemt het ook voor alle luisteraars. Hij wil graag horen een lied van Vicky Brown. En deze keer heeft hij uitgekozen het lied Going Home.

voordat we naar huis gaan, wil ik nog een keer, hebben we nog één nummer voor jullie. En het lied is Eens zal op de grote morgen. Deze keer wordt dat gezongen door het christelijke Drechtstedenkoor. Prees hem.

0: En dan ben ik alweer door mijn hele uren heen gekomen. Dan is de tijd alweer op. Mevrouw Purperaat, u houdt nog even het lied Draag mij door uw Draag mij door de nacht nog eventjes te goed. Die wordt opgezocht van de week en dan hoort u hem volgende week. Verder wil ik alle luisteraars bedanken voor het luisteren en iedereen een hele fijne goede week toewensen. In de studio waren Arjan en Marcel bij de knoppen en de telefoon. En Jacob deed de presentatie. En we hopen aanstaande zondag de herhaling nog weer een keer te kunnen beluisteren van 8 tot 9. En dan wens ik iedereen een hele fijne week.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de beschieting van een auto op de Wilgenplaslade in Rotterdam-Schiebroek. Op straat zijn meerdere kogels gevonden. Rond 4:30 waren meerdere knallen te horen. Volgens mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 hulzen aangetroffen. In een auto verderop in de straat zit een kogelgat. Die wagen is in beslag genomen. Of er ook iemand in zat toen werd geschoten is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt. In Vlaardingen is vannacht ingebroken bij de brandweerkazerne aan de Hoogstad. Waarschijnlijk waren de dieven op zoek naar specifieke apparatuur waarmee auto's of deuren opengebroken kunnen worden na een ongeluk. Maar de dieven zijn er zonder spullen weer vandoor gegaan. Dat hydraulisch redgereedschap is erg populair bij inbrekers. De afgelopen maanden is bij meerdere kazernes door het hele land ingebroken en zijn deze spullen meegenomen. Dat gebeurde vooral in Brabant, maar er is ook een geval bekend in Rokanje. Zover kwam het vannacht in Vlaardingen niet. De apparatuur zit in een brandweerwagen achter een rolluik waar je niet snel bij kan. Mogelijk is het inbrekers niet gelukt of werden ze gestoord bij hun poging. In het gebouw zit namelijk ook een ambulancepost. Het aantal huizen dat volgend jaar wordt opgeleverd stijgt naar 74.000. Dat zeggen onderzoekers van de ING-bank. Het aantal bouwvergunningen dat wordt afgegeven is vooral gestegen de afgelopen jaren. Maar het duurt altijd een jaar of twee voordat het ook zichtbaar is in het aantal opgeleverde woningen. Het aantal had nog een stuk hoger kunnen liggen. Wat nu het probleem is dat bouwbedrijven niet sneller huizen kunnen neerzetten. Ze spreiden de opdrachten over de tijd om pieken en dalen in het werk beheersbaar te houden, zegt ING. In mei werden bijna 11.000 bouwvergunningen afgegeven, het hoogste maandelijke aantal in 10 jaar. Vannacht gaan de parksluizen in Rotterdam tot nader orde dicht. De sluizen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis waren al gesloten voor zowel de beroepsvaart als de recreatieschepen. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken voor tuinders of voor mensen die een tuin sproeien met water uit sloten of vaarten. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de maatregelen genomen vanwege de aanhoudende droogte. Het is de eerste keer dat het Hoogheemraadschap zulke maatregelen moet nemen. Wie zich niet houdt aan het verbod om de tuin te sproeien met water uit de sloot kan een boete krijgen. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven handhaven op dit soort overtredingen. Het weer zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking. Kans op een onweersbui is 32 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon. Kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Temperaturen wisselen zon en bewolking. Die wisselen elkaar af. In de middag wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
1: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch nog door. Tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws maakte de organisatie gisteren bekend dat het muziekevenement op 19 september georganiseerd wordt. Door de extreme hitte op 27 juni werd het evenement destijds op het laatste moment op last van de burgemeester gecanceld. Inmiddels is 19 september dus de nieuwe datum. Robin van der Parre van de organisatie liet weten dat hij niet had verwacht dat het dit jaar nog zou plaatsvinden. Maar dankzij hulp van de gemeente en donaties vanuit het bedrijfsleven en de Van Capelle Stichting komt het er dit jaar alsnog van. De kaartjes voor de editie van 19 september gaan vandaag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 27 juni krijgen om dezelfde tijd een mailtje of zij hun kaartje willen behouden. Ze krijgen ook de optie om een kaartje te doneren, vertelt Van der Parre. Van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen ze voor een nog dikkere line-up aan artiesten en de aankleding. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 4 augustus. Ook vandaag wordt weer een zeer warme dag. Met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting wordt zeer warme lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. Later in de middag en avond is er een kleine kans op een lokale bui. En het wordt in de regio zo'n 32 graden. De komende nacht blijft het erg warm. Er is dus een kleine kans op een bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het blijft nog erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen waait er een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. En daaraan voor de lucht wordt dan minder heet. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de zomerse grens van 25 graden. In de nacht naar donderdag komt het af naar een graad of 16. En donderdag overdag een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. Met een afwisseling van zon en wolken. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Op vrijdag een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog blijven. Bij een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting met flinke zonnige perioden. In de nacht koelt het alweer wat verder af, naar een graad of 14. In de middag wordt het vrijdag rond de 22 graden. Op zaterdag zijn er weer flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van wat warmere lucht. De nacht verloopt nog relatief aangenaam met een minimumtemperatuur van 12 graden. En zaterdagmiddag wordt het alweer zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode, dan een zwakke wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. En het blijft in het weekend vrijwel zeker overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de beschieting van een auto op de Wilgenplaslade in Rotterdam Schiebroek. Op straat zijn meerdere kogels gevonden. Rond 4:30 waren meerdere knallen te horen. Volgens mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 hulzen aangetroffen. In een auto verderop in de straat zit een kogelgat. Die wagen is in beslag genomen. Of er ook iemand in zat toen werd geschoten is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt. In Vlaardingen is vannacht ingebroken bij de brandweerkazerne aan de Hoogstad. Waarschijnlijk waren de dieven op zoek naar specifieke apparatuur waarmee auto's of deuren opengebroken kunnen worden na een ongeluk. Maar de dieven zijn er zonder spullen weer vandoor gegaan. Dat hydraulisch redgereedschap is erg populair bij inbrekers. De afgelopen maanden is bij meerdere kazernes door het hele land ingebroken en zijn deze spullen meegenomen. Dat gebeurde vooral in Brabant, maar er is ook een geval bekend in Rokanje. Zover kwam het vannacht in Vlaardingen niet. De apparatuur zit in een brandweerwagen achter een rolluik waar je niet snel bij kan. Mogelijk is het inbrekers niet gelukt of werden ze gestoord bij hun poging. In het gebouw zit namelijk ook een ambulancepost. Het aantal huizen dat volgend jaar wordt opgeleverd stijgt naar 74.000. Dat zeggen onderzoekers van de ING-bank. Het aantal bouwvergunningen dat wordt afgegeven is vooral gestegen de afgelopen jaren. Maar het duurt altijd een jaar of twee voordat het ook zichtbaar is in het aantal opgeleverde woningen. Het aantal had nog een stuk hoger kunnen liggen. Wat nu het probleem is, is dat bouwbedrijven niet sneller huizen kunnen neerzetten. Ze spreiden de opdrachten over de tijd om pieken en dalen in het werk beheersbaar te houden, zegt ING. In mei werden bijna 11.000 bouwvergunningen afgegeven, het hoogste maandelijke aantal in 10 jaar. Vannacht gaan de parksluizen in Rotterdam tot nader orde dicht. De sluizen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis waren al gesloten voor zowel de beroepsvaart als de recreatieschepen. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken voor tuinders of voor mensen die een tuin sproeien met water uit sloten of vaarten. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de maatregelen genomen vanwege de aanhoudende droogte. Het is de eerste keer dat het Hoogheemraadschap zulke maatregelen moet nemen. Wie zich niet houdt aan het verbod om de tuin te sproeien met water uit de sloot kan een boete krijgen. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven handhaven op dit soort overtredingen. Het weer zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking. Kans op een onweersbui is 32 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon. Kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Temperaturen wisselen zon en bewolking. Die wisselen elkaar af. In de middag wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch nog door. Tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws maakte de organisatie gisteren bekend dat het muziekevenement op 19 september georganiseerd wordt. Door de extreme hitte op 27 juni werd het evenement destijds op het laatste moment op last van de burgemeester gecanceld. Inmiddels is 19 september dus de nieuwe datum. Robin van der Parre van de organisatie liet weten dat hij niet had verwacht dat het dit jaar nog zou plaatsvinden. Maar dankzij hulp van de gemeente en donaties vanuit het bedrijfsleven en de Van Capelle Stichting komt het er dit jaar alsnog van. De kaartjes voor de editie van 19 september gaan vandaag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 27 juni krijgen om dezelfde tijd een mailtje of zij hun kaartje willen behouden. Ze krijgen ook de optie om een kaartje te doneren, vertelt Van der Parre. Van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen ze voor een nog dikkere line-up aan artiesten en de aankleding. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 4 augustus. Ook vandaag wordt weer een zeer warme dag. Met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting wordt zeer warme lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. Later in de middag en avond is er een kleine kans op een lokale bui. En het wordt in de regio zo'n 32 graden. De komende nacht blijft het erg warm. Er is dus een kleine kans op een bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het blijft nog erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen waait er een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. En de dagen voor de lucht wordt dan minder heet. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de zomerse grens van 25 graden. In de nacht naar donderdag koelt het af naar een graad of 16. En donderdag overdag een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. Met een afwisseling van zon en wolken. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Op vrijdag een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog blijven. Bij een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting met flinke zonnige perioden. In de nacht koelt het alweer wat verder af, naar een graad of 14. In de middag wordt het vrijdag rond de 22 graden. Op zaterdag zijn er weer flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van wat warmere lucht. De nacht verloopt nog relatief aangenaam met een minimumtemperatuur van 12 graden. En zaterdagmiddag wordt het alweer zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode, dan een zwakke wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. En het blijft in het weekend vrijwel zeker overal droog.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de beschieting van een auto op de Wilgenplaslade in Rotterdam-Schiebroek. Op straat zijn meerdere kogelhulzen gevonden. Rond 4:30 waren meerdere knallen te horen. Volgens mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 hulzen aangetroffen. In een auto verderop in de straat zit een kogelgat. Die wagen is in beslag genomen. Of er ook iemand in zat toen werd geschoten is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt. In Vlaardingen is vannacht ingebroken bij de brandweerkazerne aan de Hoogstad. Waarschijnlijk waren de dieven op zoek naar specifieke apparatuur waarmee auto's of deuren opengebroken kunnen worden na een ongeluk. Maar de dieven zijn er zonder spullen weer vandoor gegaan. Dat hydraulisch redgereedschap is erg populair bij inbrekers. De afgelopen maanden is bij meerdere kazernes door het hele land ingebroken en zijn deze spullen meegenomen. Dat gebeurde vooral in Brabant, maar er is ook een geval bekend in Rokanje. Zover kwam het vannacht in Vlaardingen niet. De apparatuur zit in een brandweerwagen achter een rolluik waar je niet snel bij kan. Mogelijk is het inbrekers niet gelukt of werden ze gestoord bij hun poging. In het gebouw zit namelijk ook een ambulancepost. Het aantal huizen dat volgend jaar wordt opgeleverd stijgt naar 74.000. Dat zeggen onderzoekers van de ING-bank. Het aantal bouwvergunningen dat wordt afgegeven is vooral gestegen de afgelopen jaren. Maar dat duurt altijd een jaar of twee voordat het ook zichtbaar is in het aantal opgeleverde woningen. Het aantal had nog een stuk hoger kunnen liggen. Wat nu het probleem is dat bouwbedrijven niet sneller huizen kunnen neerzetten. Ze spreiden de opdrachten over de tijd om pieken en dalen in het werk beheersbaar te houden, zegt ING. In mei werden bijna 11.000 bouwvergunningen afgegeven, het hoogste maandelijke aantal in 10 jaar. Vannacht gaan de parksluizen in Rotterdam tot na de orde dicht. De sluizen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis waren al gesloten voor zowel de beroepsvaart als de recreatieschepen. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken voor tuinders of voor mensen die hun tuin sproeien met water uit sloten of vaarten. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de maatregelen genomen vanwege de aanhoudende droogte. Het is de eerste keer dat het Hoogheemraadschap zulke maatregelen moet nemen. Wie zich niet houdt aan het verbod om de tuin te sproeien met water uit de sloot kan een boete krijgen. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven handhaven op dit soort overtredingen. Het weer zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking. Kans op een onweersbui is 32 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon. Kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Temperaturen wisselen zon en bewolking. Die wisselen elkaar af. In de middag wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch nog door. Tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws maakte de organisatie gisteren bekend dat het muziekevenement op 19 september georganiseerd wordt. Door de extreme hitte op 27 juni werd het evenement destijds op het laatste moment op last van de burgemeester gecanceld. Inmiddels is 19 september dus de nieuwe datum. Robin van der Parre van de organisatie liet weten dat hij niet had verwacht dat het dit jaar nog zou plaatsvinden. Maar dankzij hulp van de gemeente en donaties vanuit het bedrijfsleven en de Van Capelle Stichting komt het er dit jaar alsnog van. De kaartjes voor de editie van 19 september gaan vandaag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 27 juni krijgen om dezelfde tijd een mailtje of zij hun kaartje willen behouden. Ze krijgen ook de optie om een kaartje te doneren, vertelt Van der Parre. Van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen ze voor een nog dikkere line-up aan artiesten en de aankleding. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 4 augustus. Ook vandaag wordt weer een zeer warme dag. Met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting wordt zeer warme lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. Later in de middag en avond is er een kleine kans op een lokale bui. En het wordt in de regio zo'n 32 graden. De komende nacht blijft het erg warm. Er is dus een kleine kans op een bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het blijft nog erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen waait er een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. En de dagen voor de lucht wordt dan minder heet. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de zomerse grens van 25 graden. In de nacht naar donderdag koelt het af naar een graad of 16. En donderdag overdag een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. Met een afwisseling van zon en wolken. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Op vrijdag een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog blijven. Bij een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting met flinke zonnige perioden. In de nacht koelt het alweer wat verder af, naar een graad of 14. In de middag wordt het vrijdag rond de 22 graden. Op zaterdag zijn er weer flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van wat warmere lucht. De nacht verloopt nog relatief aangenaam, met een minimumtemperatuur van 12 graden. En zaterdagmiddag wordt het alweer zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode, dan een zwakke wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. En het blijft in het weekend vrijwel zeker overal droog.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de beschieting van een auto op de Wilgenplaslade in Rotterdam-Schiebroek. Op straat zijn meerdere kogels gevonden. Rond 4:30 waren meerdere knallen te horen. Volgens mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 hulzen aangetroffen. In een auto verderop in de straat zit een kogelgat. Die wagen is in beslag genomen. Of er ook iemand in zat toen werd geschoten is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt. In Vlaardingen is vannacht ingebroken bij de brandweerkazerne aan de Hoogstad. Waarschijnlijk waren de dieven op zoek naar specifieke apparatuur waarmee auto's of deuren opengebroken kunnen worden na een ongeluk. Maar de dieven zijn er zonder spullen weer vandoor gegaan. Dat hydraulisch redgereedschap is erg populair bij inbrekers. De afgelopen maanden is bij meerdere kazernes door het hele land ingebroken en zijn deze spullen meegenomen. Dat gebeurde vooral in Brabant, maar er is ook een geval bekend in Rokanje. Zover kwam het vannacht in Vlaardingen niet. De apparatuur zit in een brandweerwagen achter een rolluik waar je niet snel bij kan. Mogelijk is het inbrekers niet gelukt of werden ze gestoord bij hun poging. In het gebouw zit namelijk ook een ambulancepost. Het aantal huizen dat volgend jaar wordt opgeleverd stijgt naar 74.000. Dat zeggen onderzoekers van de ING-bank. Het aantal bouwvergunningen dat wordt afgegeven is vooral gestegen de afgelopen jaren. Maar het duurt altijd een jaar of twee voordat het ook zichtbaar is in het aantal opgeleverde woningen. Het aantal had nog een stuk hoger kunnen liggen. Wat nu het probleem is dat bouwbedrijven niet snelle huizen kunnen neerzetten. Ze spreiden de opdrachten over de tijd om pieken en dalen in het werk beheersbaar te houden, zegt ING. In mei werden bijna 11.000 bouwvergunningen afgegeven, het hoogste maandelijke aantal in 10 jaar. Vannacht gaan de parksluizen in Rotterdam tot nader orde dicht. De sluizen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis waren al gesloten voor zowel de beroepsvaart als de recreatieschepen. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken voor tuinders of voor mensen die hun tuin sproeien met water uit sloten of vaarten. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de maatregelen genomen vanwege de aanhoudende droogte. Het is de eerste keer dat het Hoogheemraadschap zulke maatregelen moet nemen. Wie zich niet houdt aan het verbod om de tuin te sproeien met water uit de sloot kan een boete krijgen. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven handhaven op dit soort overtredingen. Het weer zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking. Kans op een onweersbui is 32 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon. Kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Temperaturen wisselen zon en bewolking. Die wisselen elkaar af. In de middag wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch nog door. Tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws maakte de organisatie gisteren bekend dat het muziekevenement op 19 september georganiseerd wordt. Door de extreme hitte op 27 juni werd het evenement destijds op het laatste moment op last van de burgemeester gecanceld. Inmiddels is 19 september dus de nieuwe datum. Robin van der Parre van de organisatie liet weten dat hij niet had verwacht dat het dit jaar nog zou plaatsvinden. Maar dankzij hulp van de gemeente en donaties vanuit het bedrijfsleven en de Van Capelle Stichting komt het er dit jaar alsnog van. De kaartjes voor de editie van 19 september gaan vandaag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 27 juni krijgen om dezelfde tijd een mailtje of zij hun kaartje willen behouden. Ze krijgen ook de optie om een kaartje te doneren, vertelt Van der Parre. Van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen ze voor een nog dikkere line-up aan artiesten en de aankleding. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor dinsdag 4 augustus. Ook vandaag wordt weer een zeer warme dag. Met een matige wind uit een zuid-zuidwestelijke richting wordt zeer warme lucht aangevoerd. Er zijn flinke zonnige perioden, ook een paar wolkenvelden. Later in de middag en avond is er een kleine kans op een lokale bui. En het wordt in de regio zo'n 32 graden. De komende nacht blijft het erg warm. Er is dus een kleine kans op een bui, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. Het blijft nog erg zacht met een minimumtemperatuur rond de 19 graden. Morgen waait er een matige aan zee af en toe krachtige wind uit het zuidwesten. En de aangevoerde lucht wordt dan minder heet. De maximumtemperatuur morgenmiddag rond de zomerse grens van 25 graden. In de nacht naar donderdag koelt het af naar een graad of 16. En donderdag overdag een matige wind, de windkracht 3 tot 4 uit een westelijke richting. Met een afwisseling van zon en wolken. En een maximumtemperatuur van zo'n 21 tot 22 graden. Op vrijdag een hele kleine kans op een lokale bui, maar veelal zal het droog blijven. Bij een zwakke wind, windkracht 2 tot 3 uit een noordwestelijke richting met flinke zonnige periode. In de nacht koelt het alweer wat verder af, naar een graad of 14. In de middag wordt het vrijdag rond de 22 graden. Op zaterdag zijn er weer flinke zonnige perioden. De wind is dan zwak, windkracht 2 tot 3 uit een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van wat warmere lucht. De nacht verloopt nog relatief aangenaam met een minimumtemperatuur van 12 graden. En zaterdagmiddag wordt het alweer zo'n 25 tot 26 graden. Ook op zondag flinke zonnige periode, dan een zwakke wind uit het noordwesten. Een minimumtemperatuur van 15 en een maximumtemperatuur rond de 26 graden. En het blijft in het weekend vrijwel zeker overal droog.
0: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
0: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie doet onderzoek naar de beschieting van een auto op de Wilgenplaslade in Rotterdam Schiebroek. Op straat zijn meerdere kogels gevonden. Rond 4:30 waren meerdere knallen te horen. Volgens mensen ter plaatse zijn op straat zeker 4 hulzen aangetroffen. In een auto verderop in de straat zit een kogelgat. Die wagen is in beslag genomen. Of er ook iemand in zat toen werd geschoten is niet bekend. Er is niemand gewond geraakt. In Vlaardingen is vannacht ingebroken bij de brandweerkazerne aan de Hoogstad. Waarschijnlijk waren de dieven op zoek naar specifieke apparatuur waarmee auto's of deuren opengebroken kunnen worden na een ongeluk. Maar de dieven zijn er zonder spullen weer vandoor gegaan. Dat hydraulisch redgereedschap is erg populair bij inbrekers. De afgelopen maanden is bij meerdere kazernes door het hele land ingebroken en zijn deze spullen meegenomen. Dat gebeurde vooral in Brabant, maar er is ook een geval bekend in Rokanje. Zover kwam het vannacht in Vlaardingen niet. De apparatuur zit in een brandweerwagen achter een rolluik waar je niet snel bij kan. Mogelijk is het inbrekers niet gelukt of werden ze gestoord bij hun poging. In het gebouw zit namelijk ook een ambulancepost. Het aantal huizen dat volgend jaar wordt opgeleverd stijgt naar 74.000. Dat zeggen onderzoekers van de ING-bank. Het aantal bouwvergunningen dat wordt afgegeven is vooral gestegen de afgelopen jaren. Maar dat duurt altijd een jaar of twee voordat het ook zichtbaar is in het aantal opgeleverde woningen. Het aantal had nog een stuk hoger kunnen liggen. Wat nu het probleem is, is dat bouwbedrijven niet sneller huizen kunnen neerzetten. Ze spreiden de opdrachten over de tijd om pieken en dalen in het werk beheersbaar te houden, zegt ING. In mei werden bijna 11.000 bouwvergunningen afgegeven, het hoogste maandelijke aantal in 10 jaar. Vannacht gaan de parksluizen in Rotterdam tot nader orde dicht. De sluizen in Vlaardingen, Schiedam en Maassluis waren al gesloten voor zowel de beroepsvaart als de recreatieschepen. Ook wordt het verboden om oppervlaktewater te gebruiken voor tuinders of voor mensen die een tuin sproeien met water uit sloten of vaarten. Het Hoogheemraadschap Delfland heeft de maatregelen genomen vanwege de aanhoudende droogte. Het is de eerste keer dat het Hoogheemraadschap zulke maatregelen moet nemen. Wie zich niet houdt aan het verbod om de tuin te sproeien met water uit de sloot kan een boete krijgen. Het Hoogheemraadschap heeft aangegeven handhaven op dit soort overtredingen. Het weer zonnig en tropisch. In de loop van de middag meer bewolking. Kans op een onweersbui is 32 graden. Vanavond en vannacht af en toe zon. Kans op een bui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog. Temperaturen wisselen zon en bewolking. Die wisselen elkaar af. In de middag wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch nog door. Tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws maakte de organisatie gisteren bekend dat het muziekevenement op 19 september georganiseerd wordt. Door de extreme hitte op 27 juni werd het evenement destijds op het laatste moment op last van de burgemeester gecanceld. Inmiddels is 19 september dus de nieuwe datum. Robin van der Parre van de organisatie liet weten dat hij niet had verwacht dat het dit jaar nog zou plaatsvinden. Maar dankzij hulp van de gemeente en donaties vanuit het bedrijfsleven en de Van Capelle Stichting komt het er dit jaar alsnog van. De kaartjes voor de editie van 19 september gaan vandaag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 27 juni krijgen om dezelfde tijd een mailtje of zij hun kaartje willen behouden. Ze krijgen ook de optie om een kaartje te doneren, vertelt Van der Parre. Van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen ze voor een nog dikkere line-up aan artiesten en de aankleding. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 4 augustus. Het was vandaag weer een zeer hete en tropische dag met een maximumtemperatuur rond de 33, lokaal zelfs 34 graden. En er stond een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Later vanmiddag en vanavond is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er in onze regio niet verwacht. En komende nacht wordt het niet veel kouder dan 19 graden. Morgen hebben we te maken met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog. En dan is het duidelijk minder heet met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op donderdag wordt er met een matige wind uit een westelijke richting, een windkracht 3 tot 4, nog minder warme lucht aangevoerd. Wel zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het donderdagmiddag rond de 21 graden. Ook op vrijdag een aangenaam zomers weertype met een zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 13 à 14 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op zaterdag gaat de wind weer draaien naar een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van behoorlijk warme lucht. Er zijn flinke zonnige perioden. De minimumtemperatuur daalt naar een graad of 13, de maximumtemperatuur soms rond de 26 graden en het blijft overal droog. Zondag kunnen daar nog een paar graden bij komen, het kan dan een graad of 28 worden. Met flinke zonnige periode, overal droog en een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de west-zuidwestelijke richting.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Gemeente Vlaardingen en Hardingsveld-Giessendam zijn onder toezicht van het kabinet geplaatst omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van den Brink bekendgemaakt. De twee gemeenten zijn onderdeel van de 14 nieuwe gemeenten die niet voldoen aan de taken die in de spreidingswet staan. In totaal gaat het nu om 24 gemeenten. De verantwoordelijke wethouders moeten nu uitleg komen geven en afspraken komen maken over het beschikbaar stellen van een AZC-locatie en de termijn waarop die klaar moet zijn. Doen ze dat niet, dan kan het kabinet een gemeente dwingen een AZC te accepteren. In een lopend terrorismeonderzoek is vrijdagavond een 18-jarige man uit Kersteren aangehouden. Dat meldt het OM. Hij is de vierde verdachte die in het onderzoek is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Eerder werd al een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden in dit onderzoek. Op dit moment is in het onderzoek geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen, maar het wordt nog wel onderzocht. Justitie heeft een celstraf van 3 maanden geëist tegen een 31-jarige man uit Dordrecht voor zijn rol bij een schietpartij in de Dordtse wijk Sterrenburg. De verdachte heeft niet geschoten, maar ze wel zou hebben bijgedragen aan het geweld. De verdachte met een strafblad van 40 pagina's had ruzie met 2 drugsdealers over geld. Uiteindelijk kwam het tot een confrontatie waarbij een van de dealers werd neergeschoten. En Rijkswaterstaat heeft deze week de brugklep uit de Papendrechtse brug verwijderd. Het heeft de hele nacht geduurd. In totaal ging de klep 7 meter de lucht in. Daarna is het op een ponton geplaatst en vanmiddag wordt het brugdek afgevoerd naar een sloopbedrijf. De brug krijgt een gloednieuwe klep en er wordt al 2 jaar aan gewerkt bij Hollandia in Krimpen aan den IJssel. Het weer, het is zonnig en tropisch vandaag. In de loop van de middag meer bewolking en kans op een onweersbui. Mogelijk met windstoten. Het wordt 32 graden. Vanavond af en toe zon, vannacht opklaringen. En morgen een mix van zon en droog en het wordt 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor Knopend Zaandam is de vertraging 10 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad Koog een kwartier. N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en afrit Hellevoetsluis 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch nog door. Tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws maakte de organisatie gisteren bekend dat het muziekevenement op 19 september georganiseerd wordt. Door de extreme hitte op 27 juni werd het evenement destijds op het laatste moment op last van de burgemeester gecanceld. Inmiddels is 19 september dus de nieuwe datum. Robin van der Parre van de organisatie liet weten dat hij niet had verwacht dat het dit jaar nog zou plaatsvinden. Maar dankzij hulp van de gemeente en donaties vanuit het bedrijfsleven en de Van Capelle Stichting komt het er dit jaar alsnog van. De kaartjes voor de editie van 19 september gaan vandaag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 27 juni krijgen om dezelfde tijd een mailtje of zij hun kaartje willen behouden. Ze krijgen ook de optie om een kaartje te doneren, vertelt Van der Parre. Van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen ze voor een nog dikkere line-up aan artiesten en de aankleding. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 4 augustus. Het was vandaag weer een zeer hete en tropische dag met een maximumtemperatuur rond de 33, lokaal zelfs 34 graden. En er stond een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Later vanmiddag en vanavond is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er in onze regio niet verwacht. En komende nacht wordt het niet veel kouder dan 19 graden. Morgen hebben we te maken met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog. En dan is het duidelijk minder heet met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op donderdag wordt het met een matige wind uit een westelijke richting, een windkracht 3 tot 4, nog minder warme lucht aangevoerd. Wel zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het donderdagmiddag rond de 21 graden. Ook op vrijdag een aangenaam zomers weertype met een zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 13 à 14 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op zaterdag gaat de wind weer draaien naar een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van behoorlijk warme lucht. Er zijn flinke zonnige perioden. De minimumtemperatuur daalt naar een graad of 13. De maximumtemperatuur sommigt rond de 26 graden en het blijft overal droog. Zondag kunnen daar nog een paar graden bij komen. Het kan dan een graad of 28 worden. Met flinke zonnige perioden, overal droog. En een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de west-zuidwestelijke richting.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A15 Europoort richting Rotterdam. Bij Spijkenisse is de vertraging 10 minuten. Op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Tussen Port Zeelanden en Goederede 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Gemeente Vlaardingen en Hardingsveld-Giessendam zijn onder toezicht van het kabinet geplaatst omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van den Brink bekendgemaakt. De twee gemeenten zijn onderdeel van de 14 nieuwe gemeenten die niet voldoen aan de taken die in de spreidingswet staan. In totaal gaat het nu om 24 gemeenten. De verantwoordelijke wethouders moeten nu uitleg komen geven en afspraken komen maken over het beschikbaar stellen van een AZC-locatie en de termijn waarop die klaar moet zijn. Doen ze dat niet, dan kan het kabinet een gemeente dwingen een AZC te accepteren. In een lopend terrorismeonderzoek is vrijdagavond een 18-jarige man uit Kersteren aangehouden. Dat meldt het OM. Hij is de vierde verdachte die in het onderzoek is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Eerder werd al een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden in dit onderzoek. Op dit moment is in het onderzoek geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen, maar het wordt nog wel onderzocht. Justitie heeft een celstraf van 3 maanden geëist tegen een 31-jarige man uit Dordrecht voor zijn rol bij een schietpartij in de Dordtse wijk Sterrenburg. De verdachte heeft niet geschoten, maar ze wel zou hebben bijgedragen aan het geweld. De verdachte met een strafblad van 40 pagina's had ruzie met 2 drugsdealers over geld. Uiteindelijk kwam het tot een confrontatie waarbij een van de dealers werd neergeschoten. En Rijkswaterstaat heeft deze week de brugklep uit de Papendrechtse brug verwijderd. Het heeft de hele nacht geduurd. In totaal ging de klep 7 meter de lucht in. Daarna is het op een ponton geplaatst en vanmiddag wordt het brugdek afgevoerd naar een sloopbedrijf. De brug krijgt een gloednieuwe klep en er wordt al 2 jaar aan gewerkt bij Hollandia in Krimpen aan den IJssel. Het weer, het is zonnig en tropisch vandaag. In de loop van de middag meer bewolking en kans op een onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 32 graden. Vanavond af en toe zon, vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en droog en het wordt 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A12 Arnhem richting Duitse grens, 10 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Eemnes, 10 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor afrit Hennevoetsluis, 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch nog door. Tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws maakte de organisatie gisteren bekend dat het muziekevenement op 19 september georganiseerd wordt. Door de extreme hitte op 27 juni werd het evenement destijds op het laatste moment op last van de burgemeester gecanceld. Inmiddels is 19 september dus de nieuwe datum. Robin van der Parre van de organisatie liet weten dat hij niet had verwacht dat het dit jaar nog zou plaatsvinden. Maar dankzij hulp van de gemeente en donaties vanuit het bedrijfsleven en de Van Capelle Stichting komt het er dit jaar alsnog van. De kaartjes voor de editie van 19 september gaan vandaag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 27 juni krijgen om dezelfde tijd een mailtje of zij hun kaartje willen behouden. Ze krijgen ook de optie om een kaartje te doneren, vertelt Van der Parre. Van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen ze voor een nog dikkere line-up aan artiesten en de aankleding. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 4 augustus. Het was vandaag weer een zeer hete en tropische dag met een maximumtemperatuur rond de 33, lokaal zelfs 34 graden. En er stond een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Later vanmiddag en vanavond is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er in onze regio niet verwacht. En komende nacht wordt het niet veel kouder dan 19 graden. Morgen hebben we te maken met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog. En dan is het duidelijk minder heet met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op donderdag wordt er met een matige wind uit een westelijke richting, een windkracht 3 tot 4, nog minder warme lucht aangevoerd. Wel zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het donderdagmiddag rond de 21 graden. Ook op vrijdag een aangenaam zomers weertype met een zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 13 à 14 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op zaterdag gaat de wind weer draaien naar een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van behoorlijk warme lucht. Er zijn flinke zonnige perioden. De minimumtemperatuur daalt naar een graad of 13. De maximumtemperatuur sommigt rond de 26 graden en het blijft overal droog. Zondag kunnen daar nog een paar graden bij komen. Het kan dan een graad of 28 worden. Met flinke zonnige perioden, overal droog. En een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de west-zuidwestelijke richting.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan maar een paar files op de A4 daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux 5 minuten vertraging. Op de A6 Emmeloord richting Jouren voor Sint-Nicolaas Ga 5 minuten. A8 Amsterdam richting Zaanstad voor Zaanstad Koog 5 minuten oponthoud. En op de A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Gemeente Vlaardingen en Hardingsveld-Giessendam zijn onder toezicht van het kabinet geplaatst omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van den Brink bekendgemaakt. De twee gemeenten zijn onderdeel van de 14 nieuwe gemeenten die niet voldoen aan de taken die in de spreidingswet staan. In totaal gaat het nu om 24 gemeenten. De verantwoordelijke wethouders moeten nu uitleg komen geven en afspraken komen maken over het beschikbaar stellen van een AZC-locatie en de termijn waarop die klaar moet zijn. Doen ze dat niet, dan kan het kabinet een gemeente dwingen een AZC te accepteren. In een lopend terrorismeonderzoek is vrijdagavond een 18-jarige man uit Kersteren aangehouden. Dat meldt het OM. Hij is de vierde verdachte die in het onderzoek is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Eerder werd al een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden in dit onderzoek. Op dit moment is in het onderzoek geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen, maar het wordt nog wel onderzocht. Justitie heeft een celstraf van 3 maanden geëist tegen een 31-jarige man uit Dordrecht voor zijn rol bij een schietpartij in de Dordtse wijk Sterrenburg. De verdachte heeft niet geschoten, maar ze wel zou hebben bijgedragen aan het geweld. De verdachte met een strafblad van 40 pagina's had ruzie met 2 drugsdealers over geld. Uiteindelijk kwam het tot een confrontatie waarbij 1 van de dealers werd neergeschoten. En Rijkswaterstaat heeft deze week de brugklep uit de Papendrechtse brug verwijderd. Het heeft de hele nacht geduurd. In totaal ging de klep 7 meter de lucht in. Daarna is het op een ponton geplaatst en vanmiddag wordt het brugdek afgevoerd naar een sloopbedrijf. De brug krijgt een gloednieuwe klep en er wordt al 2 jaar aan gewerkt bij Hollandia in Krimpen aan den IJssel. Het weer, het is zonnig en tropisch vandaag. In de loop van de middag meer bewolking en kans op een onweersbui, mogelijk met windstoten. Het wordt 32 graden. Vanavond af en toe zon, vannacht opklaringen en morgen een mix van zon en droog en het wordt 25 graden. Dat was het nieuws van...
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan niet veel files. De langste files staan op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor knooppunt Benelux een kwartier vertraging. Daar stond een auto met pech. A27 Utrecht richting Almere tussen Hilversum en Huizen 10 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Amersfoort 3 kwartier vertraging. Daar ligt rommel op de weg. Er zijn 3 rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem voor Hoofddorp 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch nog door. Tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws maakte de organisatie gisteren bekend dat het muziekevenement op 19 september georganiseerd wordt. Door de extreme hitte op 27 juni werd het evenement destijds op het laatste moment op last van de burgemeester gecanceld. Inmiddels is 19 september dus de nieuwe datum. Robin van der Parre van de organisatie liet weten dat hij niet had verwacht dat het dit jaar nog zou plaatsvinden. Maar dankzij hulp van de gemeente en donaties vanuit het bedrijfsleven en de Van Capelle Stichting komt het er dit jaar alsnog van. De kaartjes voor de editie van 19 september gaan vandaag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 27 juni krijgen om dezelfde tijd een mailtje of zij hun kaartje willen behouden. Ze krijgen ook de optie om een kaartje te doneren, vertelt Van der Parre. Van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen ze voor een nog dikkere line-up aan artiesten en de aankleding. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 4 augustus. Het was vandaag weer een zeer hete en tropische dag met een maximumtemperatuur rond de 33, lokaal zelfs 34 graden. En er stond een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Later vanmiddag en vanavond is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er in onze regio niet verwacht. En komende nacht wordt het niet veel kouder dan 19 graden. Morgen hebben we te maken met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog. En dan is het duidelijk minder heet met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op donderdag wordt het met een matige wind uit een westelijke richting, een windkracht 3 tot 4, nog minder warme lucht aangevoerd. Wel zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het donderdagmiddag rond de 21 graden. Ook op vrijdag een aangenaam zomers weertype met een zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 13 à 14 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op zaterdag gaat de wind weer draaien naar een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van behoorlijk warme lucht. Er zijn flinke zonnige perioden. De minimumtemperatuur daalt naar een graad of 13, de maximumtemperatuur soms rond de 26 graden en het blijft overal droog. Zondag kunnen daar nog een paar graden bij komen, het kan dan een graad of 28 worden. Met flinke zonnige periode, overal droog en een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de west-zuidwestelijke richting.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat maar één file op de A28 Utrecht richting Amersfoort, tussen Soesterberg en Amersfoort, 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden, daar ligt glas op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. Gemeente Vlaardingen en Hardingsveld-Giessendam zijn onder toezicht van het kabinet geplaatst omdat ze niet genoeg asielopvang regelen. Dat heeft minister van Asiel en Migratie Van den Brink bekendgemaakt. De twee gemeenten zijn onderdeel van de 14 nieuwe gemeenten die niet voldoen aan de taken die in de spreidingswet staan. In totaal gaat het nu om 24 gemeenten. De verantwoordelijke wethouders moeten nu uitleg komen geven en afspraken komen maken over het beschikbaar stellen van een AZC-locatie en de termijn waarop die klaar moet zijn. Doen ze dat niet, dan kan het kabinet een gemeente dwingen een AZC te accepteren. In een lopend terrorismeonderzoek is vrijdagavond een 18-jarige man uit Kersteren aangehouden. Dat meldt het OM. Hij is de vierde verdachte die in het onderzoek is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Eerder werd al een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden in dit onderzoek. Op dit moment is in het onderzoek geen concreet doelwit of moment voor een aanslag in beeld gekomen, maar het wordt nog wel onderzocht. Justitie heeft een celstraf van 3 maanden geëist tegen een 31-jarige man uit Dordrecht voor zijn rol bij een schietpartij in de Dordtse wijk Sterrenburg. De verdachte heeft niet geschoten, maar ze wel zou hebben bijgedragen aan het geweld. De verdachte met een strafblad van 40 pagina's had ruzie met 2 drugsdealers over geld. Uiteindelijk kwam het tot een confrontatie waarbij een van de dealers werd neergeschoten. En Rijkswaterstaat heeft deze week de brugklep uit de Papendrechtse brug verwijderd. Het heeft de hele nacht geduurd. In totaal ging de klep 7 meter de lucht in. Daarna is het op een ponton geplaatst en vanmiddag wordt het brugdek afgevoerd naar een sloopbedrijf. De brug krijgt een gloednieuwe klep en er wordt al 2 jaar aan gewerkt bij Hollandia in Krimpen aan den IJssel. Het weer, het is zonnig en tropisch vandaag. In de loop van de middag meer bewolking en kans op een onweersbui. Mogelijk met windstoten. Het wordt 32 graden. Vanavond af en toe zon, vannacht opklaringen. En morgen een mix van zon en droog en het wordt 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3
0: Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
11: Hartelijk welkom luisteraars bij deze aflevering van Muziek Souvenirs. Met vandaag deel 2 over de Indo-rock.
12: Come on everybody, clap your hands. You're looking good. I wanna sing a song, it won't take long. We're gonna...

Ja, goedenavond en nogmaals welkom bij Hit Dossier Indorock. En u hoorde Wanda de Freitas en die zong gloedvol Let's Twist Again. En als u bedenkt dat dat meisje toen 16 jaar was, ja, grote prestatie. En ja, we gaan lekkere Indo-rock en Indo-muziek draaien. En ik heb verder nu klaarstaan Los Indonesios met Twisting con Los Indonesios.

0: Ja, u hoorde de Javelins met de Javelins Beat. En dan moet ik eventjes kijken wat ik ga doen met het volgende nummer. Ja, even kijken. Het ziet er naar uit dat dat ook weer een twist gaat worden. Maar ik moet eventjes even zien hoe dat ingevuld is. Wacht eventjes. Ik moet het... Ja. Ik ga deze doen. Pardon. De Javelins hebben we gehad. We krijgen nu El Capone. En zo heette deze band. Nee, het is een nummer van de Javelins. Zo moet ik zeggen. Daar komt hij.
1: Al Capone.

Prachtig. Mooi nummer is dit van de Young Savages. En ik ga, dit was overigens de B-kant, maar ik ga ook de A-kant aan u laten horen. En die heet Sarinade.

prachtig, een beetje Hawaiians klinkt het. The Young Savages met Sarinande. En dat is een band opgericht door vier broers, waarvan Sam de solo-gitarist en de zang voor zijn rekening heeft genomen. En we gaan verder met de Hapcats. Niet te verwarren met de Hellcats, maar dit zijn de Hapcats. Met Dardanella.

Ja, dit was de B-kant van de single Highway Rock. En ik ga dadelijk de A-kant draaien. Maar even kijken. Van de Young Savages heb ik volgens mij de Bengawan solo niet gedraaid. Maar ik draai die voor de zekerheid nog een keertje. Bon.

Ja, en dat was hem dan. En ik heb hier ook de Hepcats. High Walk Away Rock heb ik gedraaid. Dardanelle heb ik gedraaid. Maar ik, dan ben ik nu toe aan de Hepcats met... even kijken, wat zei ik daar? Ja, de Hepcats met Dardanella.

Ja, en dit was Dardanella, gespeeld door de Hapcats. Mooi instrumentaal nummer. En ik ga terug naar Sarinande hebben we gehad. Maar Benga One Solo heb ik nog niet gehoord van de Young Savages. En die komt nu. Toch wel. We hebben hem wel gehad. Dan ga ik verder met Sarinande hebben we ook gehad. Down Home ga ik nu doen. Down Home Girl van de Entertainers. Even kijken wat daar nog voor informatie staat. Onder andere de leden van de Rocking Apaches. En die lieten horen dat ze wel degelijk Indo-rock bands waren die zich aan de nieuwe tijd wisten aan te passen.

Down Home Girl heet dit, van de Entertainers. Nou, het was echt entertainment, dat nummer. En er is ook een A-kant en die ga ik ook draaien. Zal ik dat nu gelijk doen? Wel ja, waarom niet? En die A-kant, dat heet Searching.

Ja, ik ga de achterkant ook draaien. Dat is Down Home. Down Home Girl. Dan hoor ik hem even goed. Op de... Ja, daar komt-ie.

The Entertainers met Down Home Girl. En ik ben nu toe aan Electric Johnny en his Skyrockers. En dat is best wel een leuk nummer. Daar komt-ie.

Ja, dit nummer was van Electric Johnny en His Skyrocker. En het nummer heet Swanee River. Af en toe dan is het een beetje lastig om al die nummertjes uit elkaar te houden. En ik doe het ook een beetje van voor naar achter en van achter naar voor. Maar ik ga nu in ieder geval door met... ik doe Johnny's beat nog een keer. Ik vind dat leuk. Komt-ie.

Ja, dat was die. En ik heb nu, als het goed is, klaarstaan Rudy van Dalm en de Royal Rhythmics met Lengang Kangoon, als ik het goed uitspreek. En daarna gaan we ook nog een nummer draaien van Rudy van Dalm en zijn Royale Rhythmics. En dat is Terang Bulan. Maar eerst Lengang Kangoon.

Ja. Prachtig nummer, dit van Rudy van Dalm en de Royal Rhythmics Lingang Kangung. En ik ga ook de andere kant draaien. Al is het alleen maar om die uitspraak van Terang Bulan. En als u Soldaat van Oranje hebt gezien, de film, dan weet u dat dat stukje ook in die film zat. Rudy van Dalm en de Royal Rhythmics met Terang Bulan.

Ja, u hoorde de Emeralds. En het leuke is dat dit een B-kantje is van de single die we dadelijk gaan draaien. Maar dat was een nummer wat gemaakt was ter gelegenheid van een verjaardag van een oudere broer van een van de bandleden. En dat leidde eigenlijk tot een plaatje. Heel bijzonder. Even kijken, Memories hebben we gehad. Dan moeten we nu de A-kanten gaan draaien, denk ik. Oh nee, de A-kanten, daar heb ik gehad. A Long Time to Forget. Dat is nu aan de beurt van de Emeralds. Daar komt-ie.

Ja, dat vergeten we ook niet zo gauw. Prachtig gezongen met die lekkere L. Long time, man. Maar we zijn bijna aan het einde. En dat betekent, ik ga nog twee nummers, denk ik, draaien. De ene is Ramona, want dat is natuurlijk wel de grote klapper van deze twee schijfjes die ik hier vorige week en vandaag heb gedraaid. Daar komt-ie.

Ja, dit zou eigenlijk de uitsmijter moeten zijn. Maar ja, die heb ik bewaard voor de Tillman Brothers. En even kijken welk nummer. Ik denk het allereerste nummer, maar dat is vrij kort. Even kijken. You're still the one. Stuart. Ja. Ik twijfel. Ik ga er het liefste uit met de instrumentale versie. Dus Rock Little Baby of Mine. Dat is volgens mij een klein liedje. En ja, straks na 8 uur Peter Snell met Blues in Americana. En ik ben er volgende week weer met een andere groep of een andere zanger of wat ook. Een andere, ja, hoe zeg je dat? Nou ja, bedankt voor het luisteren in ieder geval. Dag!

0: luisteren via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Kapelle. Het is 8 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Beelen zijn er stalen buizen en houten planken naar beneden gevallen. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten, was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Beelen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Abdul A. uit Gorkum hoorde vandaag 4 jaar cel, waarvan 1,5 jaar voorwaardelijk tegen zich eisen voor afpersing. A. lokte 6 mannen los van elkaar naar Gorkum via een dating-app. Daar deed hij zich voor als ene Fleur. Eenmaal in Gorkum troffen de mannen geen vrouw van de profielfoto aan, maar een forse kerel die ook nog eens geld eiste. Ze zouden vervolgens zijn meegenomen in de auto met de deuren geblokkeerd. Eén slachtoffer voelde zich zo bedreigd dat hij uit een rijdende auto is gesprongen. A. zelf zegt nooit te hebben gedreigd. De rechter in Dordrecht doet op 18 augustus uitspraak. In een lopend terrorismeonderzoek is vrijdagavond een 18-jarige man uit Kersteren aangehouden, dat meldt het OM. Hij is de 4e verdachte die in het onderzoek is aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een mogelijke aanslag. Eerder werd al een 16-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden in dit onderzoek. Op dit moment is in het onderzoek geen concreet doelwit of een moment van een aanslag in beeld gekomen, maar het onderzoek loopt nog. En de brandweer is met behulp van een drone aan het kijken wat de effecten zijn van het blussen van de broeibrand in de Rotterdam-Botlek. Daar is bij EMR Metaal Recycling brand ontstaan in een grote hoop metaal. Tussen het schroot bevindt zich plastic, wat zorgt voor rook en de brand lastig te blussen maakt. De brandweer adviseert ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten als je last hebt van de rook of stank. Het kan nog uren duren voor de brand uit is. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaring en vrijwel droog. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon en bewolking. Het blijft droog en in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: We'd like to rock and roll you now.

Ja, leuk hè. Joni Mitchell en de Persuasions en de oude Frankie Lyman en de Teenagers hit Why Do Fools Fall in Love. Opener Blues en Americana vanavond hier op Radio Capelle. 2 uur lang het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Hey, dat is met mij Peter Snel. En er is verder niets aan de hand. We gaan het gewoon doen. En wat ging ik nu draaien? Ja, ik draai van alles vanavond en het is allemaal mooie muziek. En we gaan terug in de tijd met Harry Nilsson.

Harry Nilsson en Put the Lime in the Coconut. En ja, mooi nummer wel, vind ik. Heel. Alabama Sacred Harp Singers. We will sing when, with the angels there. Hey, gospel? Ja, tuurlijk.

Ja, We'll Sing With The Angels There. En dat is heel andere muziek dan de muziek van Jerry Jeff Walker.

Ja, de gouden stem van Jimmy Dale Gilmore en Yodelay Yay Yay. Waiting for a Train, Jimmy Rogers Song.

0: And she's Oaksy Moaksy Pop and Big Joe Turner.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: Dit is Blues Americana met Doug Sam. Ja.

0: Dirk Samen, Max Longmire, compositie.
1: Have Nothing you ever but blues. Been in love?
0: Ja, en dat was Mina Myers. Maar ik wilde eerst Otis Gibbs draaien.

Ja, oude Skips. En hoe heet dit? Dit heet Empty Spaces. Wat nu? Ja, nu maar Mina Claudine Myers en Bessie Smith's Dirty No Gooder Blues. Have you

Ja, I'm Coming Home en T-Bone Burnett. En nog eentje, ja. Ja, gaan we toch doen. Hier is Eddie Hinton en I Can't Be Me. Ja, introspectieve muziek.

0: Ja, I Can't Be Me Without You en Eddie Hinton daar from Memphis.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En dit is Blues in Americana met Robert Nighthawk en de Maxwell Street Medley.

Robert Nighthawk. Robert Nighthawk. En we gaan gelijk over in Eddie Clinette Vincent.

Ja, Eddie Cleanhead, Vincent en Meets Too High. Ja, even kijken hoor. Ja, we gaan nog even... Ja, nog één muziekje tot het nieuws van 9 uur. En daarna krijgen we nog een uur blues en Amerikanen met een mooie selectie, zie ik hier staan. Heb ik zelf gekozen overigens. En we krijgen eerst Carrie Bell, Hubert Sumlin. Weet je wel, de goede gitarist. Eddie Taylor, Rod Stroger en Odie Payne. En zij spelen Willie Dixon's One Day I Get Lucky. Tot het nieuws. Live from the American Folk Blues Festival 1980. En daar komt hij.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn vorige week 6 minderjarigen verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. En bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten, was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Carnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Er is één verdachte aangehouden en de politie doet nog onderzoek. En Sliti speelt komend seizoen op huurbasis voor Excelsior Rotterdam. De 20-jarige buitenspeler maakt tijdelijk de overstap van Rotterdam-Zuid naar Kralingen, waar hij de kans krijgt om wekelijks minuten te maken in de Eredivisie. In de huurovereenkomst is geen optie tot koop opgenomen, waardoor Sliti na afloop van het seizoen terugkeert naar de Kuip. Zijn contract bij Feyenoord loopt nog door tot medio 2029. Het weer vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

Ja, tweede uur Blues in Americana en The Blasters en Marie Marie. Live from Dublin. Hot Club of

Ja, Kirsty MacColl en Chip Sharp. Nu, ja, Tom Phillips. Hey, Tom Russell, ik zeg het.

Ja, Tom Russell, en wat een voorspelling maakt hij daar in Who's Gonna Build Your Wall. Duxham, Helverspel is die album, 1980, Ain't Into Letting You Go.

Ja, mooi nummer was dat, hè? Ja, Reno Factory. En dit is Blues in Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou, vanavond met Taj Mahal.

0: Ja, dat was Jimmy Dale Gilmore en de Flatliners.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En dit is Blues Americana met Van Morrison.

ever been told?

make my bed. Make

Jimmy Buffett en The Stars Fell on Alabama Last Night. En een classic. Oké, nou nog twee nummers. In elk geval nog Salty Miller's One More Time.

Dylan, I'm okay. Dylan, I'm okay. Wat een single, hè? Het was 1980 en Salty Miller, One More Time. Hey, we gaan eruit met Bill Evans en een Burt Bacharach Hal David song. A House Is Not A Home. En zeker wel, zomerprogrammering van Radio Capelle bij mij hier bij Blues Americana. Losse hits, lichte muziek en toch ook heel mooie muziek, vind ik zelf. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week maar weer met meer Blues Americana hier in de zomermaanden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Karnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch nog door. Tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws maakte de organisatie gisteren bekend dat het muziekevenement op 19 september georganiseerd wordt. Door de extreme hitte op 27 juni werd het evenement destijds op het laatste moment op last van de burgemeester gecanceld. Inmiddels is 19 september dus de nieuwe datum. Robin van der Parre van de organisatie liet weten dat hij niet had verwacht dat het dit jaar nog zou plaatsvinden. Maar dankzij hulp van de gemeente en donaties vanuit het bedrijfsleven en de Van Capelle Stichting komt het er dit jaar alsnog van. De kaartjes voor de editie van 19 september gaan vandaag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 27 juni krijgen om dezelfde tijd een mailtje of zij hun kaartje willen behouden. Ze krijgen ook de optie om een kaartje te doneren, vertelt Van der Parre. Van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen ze voor een nog dikkere line-up aan artiesten en de aankleding. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 4 augustus. Het was vandaag weer een zeer hete en tropische dag met een maximumtemperatuur rond de 33, lokaal zelfs 34 graden. En er stond een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Later vanmiddag en vanavond is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er in onze regio niet verwacht. En komende nacht wordt het niet veel kouder dan 19 graden. Morgen hebben we te maken met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog. En dan is het duidelijk minder heet met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op donderdag wordt er met een matige wind uit een westelijke richting, een windkracht 3 tot 4, nog minder warme lucht aangevoerd. Wel zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het donderdagmiddag rond de 21 graden. Ook op vrijdag een aangenaam zomers weertype met een zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 13 à 14 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op zaterdag gaat de wind weer draaien naar een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van behoorlijk warme lucht. Er zijn flinke zonnige perioden. De minimumtemperatuur daalt naar een graad of 13, de maximumtemperatuur soms rond de 26 graden en het blijft overal droog. Zondag kunnen daar nog een paar graden bij komen, het kan dan een graad of 28 worden, met flinke zonnige perioden, overal droog en een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de west-zuidwestelijke richting.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Carnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
10: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: een reis rond de wereld hand in hand met Engelbert Humperdinck uit de jaren 60.
1: Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 4 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de documentaire De Monding van Morgen van Rick van der Linden. Het Kinderboerderijenmagazine is uit. Een einde aan dierenleed op de Floating Farm. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: swingend het uur in samen met Michael Franks en Loving You More and More. En daarvoor Coldplay en Trouble. Ons eerste onderwerp vanavond. De documentaire De Monding van Morgen van Rick van der Linden laat zien hoe grootschalige systeemgerichte oplossingen nodig zijn om onze delta leefbaar te houden. Herman de Bruin praat met hem.
1: De monding van morgen, ja. De morgen stond, maar dat heeft er niet mee te maken, denk ik. Of ook wel?
2: Nou, enigszins wel. Als je, zeg maar, als je ervan uitgaat dat de wereld waar we nu in leven op enig moment

0: archeologie raakte ik ook geïnteresseerd in hoe is nou eigenlijk de plek waar ik ben opgegroeid precies ontstaan. En dan dus voorbij aan de menselijke geschiedenis, maar hoe is die delta ontstaan en welk leven heeft hier geleefd en wat zijn de natuurlijke processen die dit gevormd hebben. En toen ik daar meer over te weten was gekomen, toen wilde ik de Monding van Morgen maken om te kijken van nou, als we nou die natuurlijke processen, we werken de natuur nu vaak tegen in onze delta. En we komen er steeds meer achter dat dat eindig is op enig moment.
1: Ja.
0: Dus als we ons kunnen aansluiten bij die natuurlijke processen, hoe zou die monding er dan uit kunnen zien?
1: Ja, je kijkt ook naar de geschiedenis. Je hebt geschiedenis gestudeerd, begrijp ik.
0: Ja.
1: Heeft dat nog invloed gehad? Kon je daar nog iets mee?
0: Nou, ik denk wel dat als je geschiedenis studeert, ben je wel gewend om alles wat er in het heden leeft of is, bestaat aan structuren en systemen en maatschappijen, dat er niet zomaar is. Dat altijd ergens uit is voortgekomen.
1: Ja, het heeft een oorsprong.
0: Ja, ja. En daar was ik altijd wel geïnteresseerd in. En nu was het eigenlijk nog iets meer de samenwerking tussen hoe ligt dan datgene wat wij mensen hier al die eeuwen gedaan hebben in relatie tot het landschap waar dat in gebeurd is. En die relatie werd in mijn studie eigenlijk wat minder gelegd. En daar ben ik later steeds zelf geïnteresseerder in geraakt.
1: De monding van morgen, waar gaat die precies over? Wat is de boodschap die erin staat?
0: De boodschap is eigenlijk dat wij zijn in dit gebied heel veel economische activiteiten gaan ontplooien. Omdat die rivieren hier liggen en omdat die rivieren eigenlijk ons verbinden met alles wat daar buiten is. En eigenlijk was bij mijzelf een soort epiphany dat ik dacht wat die vissen doen, die komen ook van over heel de wereld komen ze hier de monding op van het zoute water naar het zoete water, stroomopwaarts om te paaien.
1: Ja.
0: En wij doen eigenlijk met producten uit China niet zo heel veel anders. En alleen omdat wij die producten uit China zo graag willen hebben, hebben we eigenlijk ook die delta zo omgevormd dat er voor die vissen niet zo heel veel ruimte meer is om stroomopwaarts te gaan.
1: Nee, we hebben die pakketboten nodig om al die producten uit China te halen. Dat gaat ten koste van de vissen?
0: Precies. Nou ja, dat bijt elkaar wel.
1: Ja, ja.
0: Wat ik vooral heb ervaren is dat we leven in een estuarium hier. En tot voor kort kende ik dat woord eigenlijk niet eens.
1: Nee.
0: Maar een estuarium is eigenlijk een heel zeldzaam gebied waar zo'n enorm groot gebied van water vanuit de Alpen en vanuit Duitsland en vanuit Frankrijk komt hier natuurlijk allemaal samen en vloeit uit in de rivier. En dat is ook een plek waar zoet en zout elkaar raakt. En waar, dus dat is een specifiek gebied wat voor zo ontzettend veel soorten eigenlijk van waarde is. En ook een plek waar wij nu eigenlijk iets heel generieks doen. Dus wij gebruiken de polders voor uien en voor aardappels en voor suikerbieten die je eigenlijk op heel veel plekken zou kunnen maken. Terwijl eigenlijk willen hier mossels zijn en oesters zijn. En dus ja. Onze activiteiten sluiten eigenlijk helemaal niet zo heel erg aan bij wat dit gebied zo uniek maakt. En als we naar een toekomst toe willen, zou ik eigenlijk willen laten zien hoeveel mooier het ook kan zijn.
1: Dat is mooi. Hoe kunnen mensen dat gesprek voeren met jou en hoe kunnen ze je bereiken dus?
0: Ja, via rickvandelinde.nl kan je makkelijk in contact komen met mij. En wil je de film gewoon loszien, dan kan je hem op dogswithimpact.com zien.
1: Rick van der Linden, dank voor het gesprek over de monding van morgen. En kijk even op de genoemde websites om te weten hoe je aan die film kan komen en hoe je hem kan bekijken.
2: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

0: heet Leslie Feast. Ze noemt zichzelf Feast. Ze komt uit Canada met deze One Evening. Had ze een hit in 2004. En daarvoor Charles Aznavour en Hier Encore. Of zo u wilt. Yesterday When I Was Young. Zometeen. Het Kinderboerderijen Magazine is uit. Dat na Bobby Caldwell. En What You Won't Do For Love.
1: I guess

0: maakte het in 1979, dit What You Won't Do For Love. Bobby Caldwell was dat. Ons volgende onderwerp. Onlangs is het eerste nummer van het Kinderboerderijen Actief magazine verschenen. Inmiddels ligt het blad op een heel aantal kinderboerderijen en kan dat worden meegenomen door de bezoekers. Hans de Rijk is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Het Kinderboerderijen magazine, was dat een wens van je dat dat er zou komen?
2: Nou, niet per se een wens, maar wel een mogelijkheid om bezoekers van kinderboerderijen of volwassen bezoekers of mensen die ermee te maken hebben wat meer achtergrond te geven.
1: Ja, ja. Want kinderboerderijen is wel iets waar je mee bezig bent, hè?
2: Ja, op allerlei manieren probeer ik, ik noem het meestal een aanjagersrol te nemen om mensen te laten zien dat een kinderboerderij leuk is om naartoe te gaan voor kinderen tussen de 0 en 102 jaar. Maar er veel meer achter die wereld zit waar mensen vaak niet wat van weten. En dat probeer ik over te brengen.
1: Het is meer dan lammetjes aaien.
2: Ja, ja, ja.
1: Dat zeker. En dat magazine was een lange wens van je dan?
2: Ja, dat was wel sinds een paar jaar een wens om die mogelijkheid te ontdekken. En te zorgen dat dat op kinderboerderijen ligt en bij wijze van spreken in de wachtkamer van de dierenarts of de huisarts, zodat mensen wat meer informatie tot zich kunnen nemen.
1: Ja, hoewel die kinderboerderijen heel goed bezocht worden, want ik zie hier staan dat de kinderboerderij, 400 kinderboerderijen, door 25 miljoen keer bezocht wordt.
2: Ja. Ja,
1: dus dat zijn er heel veel. Maar het is toch nog een promotie voor die kinderboerderijen, dit magazine?
2: Ja, maar dan meer voor wat diepgang. Omdat heel veel mensen aan de buitenkant zien van het is leuk om even langs te lopen. Ze ervaren het positief. Maar er kan meer mee. En in jullie programma heb ik al eens meer toegelicht wat er allemaal mee kan, maar dat je ontmoetingsplek in de wijk bent waar mensen bijvoorbeeld langs kunnen komen om hun gebruikte oude vet in te leveren of oude apparaten of eigenlijk achtergrondverhalen waardoor mensen meer gaan ontdekken en misschien niet alleen bezoekers, maar ook beleidsmakers of bepalers, de politiek lokaal.
1: Ja,
2: Dat maakt dat men net wat meer ziet als ze op bezoek komen.
1: En daar heeft het magazine de inhoud van om dat te doen.
2: Ja,
1: Heb je een voorbeeld van wat er dan in staat? Je noemde al een paar dingen eigenlijk, maar heb je nog een voorbeeld van dat is wel heel belangrijk dat mensen dat weten?
2: Nou, het toegankelijke, de stap naar de toegankelijkheid. Dus bijvoorbeeld over de gebarentaal die op veel boerderijen te vinden is. Ik heb er ook een artikeltje in waarbij de directeur van het Longfonds eigenlijk aangeeft dat voeten in de aarde heel belangrijk is voor de ontwikkeling van jonge kinderen. En jonge kinderen komen nou toevallig op de kinderboerderij vooral. Ja. En dus heb ik het vertaald een medisch advies. Bezoek de kinderboerderij. het is misschien open deuren, maar als de directeur van het Longfonds, kinderarts van beroep, dat zegt, dan komt het anders over dan dat ik het misschien uitleg.
1: Deskundige een commentaar is het eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Vanuit de deskundige hoek. Ja, inderdaad.
2: En een ander voorbeeldje is ook dat op een aantal kinderboerderijen voer van heel dichtbij gebruikt wordt. Ja, dat zie je niet als de kippen gevoerd wordt, maar het is wel leuk om te weten en een duurzame voorbeeld.
1: Ja, ja, dat is ook nog heel belangrijk, want als het van ver weg moet komen, wordt dat ook weer, dat is ook weer niet goed, zeggen we dan maar.
2: En duurder.
1: En duurder,
2: helemaal met alle gedoe in de wereld wordt benzine duurder.
1: Ja, precies, dus je kan het beter uit de buurt halen. Dat nummer ligt in de kinderboerderijen of op andere plekken ook?
2: In ieder geval op een heel aantal kinderboerderijen. En het overzicht is te zien op kinderboerderijactief.nl/magazine. En ik stimuleer ook dat de kinderboerderijen het bij hun dierenarts neerleggen of de huisarts in de buurt. Dus ik hoop dat het in de loop van de tijd op allerlei plekken te ontdekken is, in te kijken is en gratis mee te nemen voor bezoekers.
1: Ja, en als er een kinderboerderij is die het nog niet kent, die kan zich melden via mail. En dan zorg je ervoor dat het bij die kinderboerderij terechtkomt.
2: Ja, en aan de andere kant, als er iemand op een kinderboerderij komt waar het niet ligt, vraag ook vooral bij de medewerker of zij dat exemplaar hebben liggen.
1: Ja,
2: want dan komt het op gang.
1: Ja, kan je het ergens anders nog vinden op de website of zo? Of hebben jullie het niet? Het is gewoon op papier, hè?
2: Het is op papier, dat is rustig gelezen. Ja. En het is een boekje van ongeveer 20 pagina's.
1: Oké. Okay.
2: Voorzien van mooie foto's. Dus het is digitaal niet in te zien, ja. Wel live te ontdekken op de plek.
1: Hans de Rijk, dank voor het gesprek.
0: Dit is De Late Avond van Radio Capelle.

Gloria Gaynor op de softe tour met I Love You Cause uit 1981. En daarvoor George van der Pannen. En dan maken we het land. Zometeen, er komt een einde aan het dierenleed op de Floating Farm. Dat na Keith Carradine en I'm Easy. It's not my-

0: Het kon geschreven zijn voor dit programma, de late avond. I'm Easy van Keith Carradine uit 1975. Ons volgende onderwerp. De Floating Farm, een drijvende koeienstal aan de rand van de Rotterdamse haven op de grens met Schiedam, sluit binnenkort. De sluiting betekent een einde aan een omstreden experiment. Elise Allard, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Schiedam, is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Opgelucht, want er gaat iets gebeuren wat jullie al lang weg willen hebben.
2: Ja, en het kwam echt als een verrassing.
1: Okay.
2: We zijn super blij om te horen dat we gisteren het nieuws te horen kregen dat de Floating Farm na 7 jaar gaat sluiten.
1: Ja, even voor de duidelijkheid voor de luisteraar misschien ook. Wat was de Floating Farm in Rotterdam, hè?
2: Ja, het ligt in de Merwehaven, dus net over de grens van Schiedam heen. Mm-hmm. Er ligt een drijvende koeienstal. Als een innovatief project is dat gestart. Alleen, een heleboel innovatie, maar niet op het gebied van dierenleed. Dat was gewoon als vanouds.
1: Ja, en de Partij voor de Dieren heeft iets met de dierenleed, dus jullie zijn opgelucht dat die weggaat?
2: Ja, zeker. We zijn heel blij dat er in ieder geval een einde komt aan deze drijvende boerderij voor de 28 koeien die nu nog leven op dit ponton.
1: Ja, ja. Ja, want er was geen weiland en zo. Er was helemaal geen groen. Er was toch geen natuur?
2: Er was wel een weiland.
1: Oh, dat wel.
2: Een klein stukje. Ja, de dieren stonden op dat drijvende vlot. En dan konden ze via een bruggetje naar een stukje groen.
1: Ja, ja.
2: Maar het is natuurlijk beter om die dieren niet in een haven te hebben waar de industrie om hen heen gebeurt. Maar gewoon, het liefst hebben wij natuurlijk dat er geen melkkoeien zijn. Maar als er dan melkkoeien gebruikt worden, laten ze dan gewoon op het land.
1: Ja, en alsof het een natuurlijke situatie is.
2: Ja.
1: Ja, hij gaat verdwijnen. Is dat ook jullie verdienste of is het een andere oorzaak?
2: Er ligt een andere oorzaak onder en er wordt niet aangegeven, door externe druk van dierenwelzijnsorganisatie en politieke partijen, dat staat er niet bij. Maar ik denk wel dat wij met onze protest hebben bijgedragen aan dat dit niet wordt voortgezet. Het is natuurlijk niet prettig als er wordt geprotesteerd tegen jouw organisatie. Mm-hmm. Maar wat ik heb begrepen, dat zij een vloer in de stal hebben liggen die niet is goedgekeurd. En dat het heel veel geld kost om dat opnieuw te installeren en te voldoen aan de eisen. Ja. En omdat er een einddatum ligt van hun vergunning, dat waarschijnlijk niet rendabel genoeg is of het een te hoge investering is om opnieuw te doen. En dat ze daarom hebben besloten eerder te stoppen.
1: Ja, ja, dat stopt dus. Dat heeft een andere oorzaak dan dat jullie daar. Jullie zijn er ook tegen geweest natuurlijk. Maar wat gaat er nu gebeuren met dat vlot?
2: Ja, dat weet ik niet. Dat is natuurlijk ook aan.
1: Maar jullie weten er wel wat mee te doen.
2: Ja, wij zouden er. Wij hebben het geld niet. Wij als politieke partij zouden graag zien dat het vlot wordt gebruikt voor plantaardige stadslandbouw.
1: Ja.
2: Laten zien hoe het echt innovatief kan zijn. Dat is ook waar we al die jaren voor op hebben geroepen. Doe nou gewoon innovatie, stadsinnovatie of stadslandbouwinnovatie. Maar dan zonder dierenleed. Dat zouden wij fantastisch vinden.
1: Ja, en wie zou daar toestemming voor moeten geven? Is dat de gemeenteraad van Rotterdam?
2: Ja, maar eerst moet je iemand natuurlijk stadsboeren vinden die dat graag zouden willen ontwikkelen.
1: Ja, natuurlijk.
2: Er is wel een heleboel bedrijvigheid daarachter. En deze club was daar heel goed in. Alleen jammer dat het met koeien was.
1: Ja, ja. Ja, nou, even afwachten hoe zich dat gaat ontwikkelen. Maar jullie houden de vinger aan de pols om te kijken of dat in ieder geval zonder dieren gaat. En of er iets anders kan gebeuren, dat moeten we afwachten.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
1: Ja. Elise Allard, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Dank voor het gesprek. En heel veel succes met wat er allemaal zou moeten gaan gebeuren bij die stadsboerderij, de drijvende stadsboerderij.

Altijd fraai, de muziek van George Michael hier met Cowboys and Angels. Dat was de late avond van dinsdag 4 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Jennifer Lopez blijft nog even bij je. Fijne nacht.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.0.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charlotte zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen, dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Carnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch nog door. Tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws maakte de organisatie gisteren bekend dat het muziekevenement op 19 september georganiseerd wordt. Door de extreme hitte op 27 juni werd het evenement destijds op het laatste moment op last van de burgemeester gecanceld. Inmiddels is 19 september dus de nieuwe datum. Robin van der Parre van de organisatie liet weten dat hij niet had verwacht dat het dit jaar nog zou plaatsvinden. Maar dankzij hulp van de gemeente en donaties vanuit het bedrijfsleven en de Van Capelle Stichting komt het er dit jaar alsnog van. De kaartjes voor de editie van 19 september gaan vandaag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 27 juni krijgen om dezelfde tijd een mailtje of zij hun kaartje willen behouden. Ze krijgen ook de optie om een kaartje te doneren, vertelt Van der Parre. Van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen ze voor een nog dikkere line-up aan artiesten en de aankleding. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 4 augustus. Het was vandaag weer een zeer hete en tropische dag met een maximumtemperatuur rond de 33, lokaal zelfs 34 graden. En er stond een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Later vanmiddag en vanavond is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er in onze regio niet verwacht. En komende nacht wordt het niet veel kouder dan 19 graden. Morgen hebben we te maken met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog. En dan is het duidelijk minder heet met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op donderdag wordt het met een matige wind uit een westelijke richting, een windkracht 3 tot 4, nog minder warme lucht aangevoerd. Wel zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het donderdagmiddag rond de 21 graden. Ook op vrijdag een aangenaam zomers weertype met een zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 13 à 14 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op zaterdag gaat de wind weer draaien naar een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van behoorlijk warme lucht. Er zijn flinke zonnige perioden. De minimumtemperatuur daalt naar een graad of 13. De maximumtemperatuur sommigt rond de 26 graden en het blijft overal droog. Zondag kunnen daar nog een paar graden bij komen. Het kan dan een graad of 28 worden. Met flinke zonnige perioden, overal droog. En een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de west-zuidwestelijke richting.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Carnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer. Vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De Capelse zomer gaat dit jaar toch nog door. Tijdens het radioprogramma IJssel Nieuws maakte de organisatie gisteren bekend dat het muziekevenement op 19 september georganiseerd wordt. Door de extreme hitte op 27 juni werd het evenement destijds op het laatste moment op last van de burgemeester gecanceld. Inmiddels is 19 september dus de nieuwe datum. Robin van der Parre van de organisatie liet weten dat hij niet had verwacht dat het dit jaar nog zou plaatsvinden. Maar dankzij hulp van de gemeente en donaties vanuit het bedrijfsleven en de Van Capelle Stichting komt het er dit jaar alsnog van. De kaartjes voor de editie van 19 september gaan vandaag om 11 uur in de verkoop. Degenen die al een kaartje hadden gekocht voor 27 juni krijgen om dezelfde tijd een mailtje of zij hun kaartje willen behouden. Ze krijgen ook de optie om een kaartje te doneren, vertelt Van der Parre. Van al die euro's die dan hopelijk als donaties binnenkomen, zorgen ze voor een nog dikkere line-up aan artiesten en de aankleding. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie vind je op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdagmiddag 4 augustus. Het was vandaag weer een zeer hete en tropische dag met een maximumtemperatuur rond de 33, lokaal zelfs 34 graden. En er stond een zwakke tot matige wind uit een zuidelijke richting. Later vanmiddag en vanavond is er een kleine kans op een lokale bui, maar veel neerslag wordt er in onze regio niet verwacht. En komende nacht wordt het niet veel kouder dan 19 graden. Morgen hebben we te maken met een matige, aan zee af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Er zijn zonnige perioden die worden afgewisseld met een paar wolkenvelden. Het blijft overal droog. En dan is het duidelijk minder heet met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Op donderdag wordt er met een matige wind uit een westelijke richting, een windkracht 3 tot 4, nog minder warme lucht aangevoerd. Wel zijn er weer flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog. En na een minimumtemperatuur van 16 graden wordt het donderdagmiddag rond de 21 graden. Ook op vrijdag een aangenaam zomers weertype met een zwakke tot matige wind uit de west-noordwestelijke richting. Zonnige periode en wolkenvelden. Een minimumtemperatuur van 13 à 14 graden en een maximumtemperatuur van zo'n 22 tot 23 graden. Op zaterdag gaat de wind weer draaien naar een zuidoostelijke richting. En dat betekent opnieuw aanvoer van behoorlijk warme lucht. Er zijn flinke zonnige perioden. De minimumtemperatuur daalt naar een graad of 13, de maximumtemperatuur soms rond de 26 graden en het blijft overal droog. Zondag kunnen daar nog een paar graden bij komen, het kan dan een graad of 28 worden, met flinke zonnige perioden, overal droog en een zwakke wind, de windkracht 2 tot 3 uit de west-zuidwestelijke richting.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Teun Willems met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloos zijn er vorige week 6 minderjarige verdachten aangehouden voor het beroven van meerdere mensen. Dat schrijft de politie op Instagram. Een van de slachtoffers moest zijn telefoon afstaan met daarin zijn pinpas. Bij een andere beroving werd geprobeerd een ketting, een ring, een horloge en een step te stelen. Alle verdachten zijn 12 of 13 jaar oud en moesten op het politiebureau overnachten. Over de afhandeling is niets bekend. In het Rotterdamse pretpark Spelen bij Belen zijn er stalen buizen en houten planken een aantal meter naar beneden gevallen van een plateau. Op het moment dat het naar beneden kwam zetten was het park open en waren er kinderen aan het spelen. Volgens Wim Belen, de eigenaar van het park, gebeurde het buiten het speelgebied, maar konden er wel mensen onderdoor lopen. Hij is enorm geschrokken en noemt het zijn ergste nachtmerrie dat er wat met een kind kon gebeuren. Er is niemand gewond geraakt en hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. Op de Flakeestraat in Rotterdam-Karnisse is een steekpartij geweest. Twee groepen hadden ruzie met elkaar, daarbij is één persoon gestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en er is één verdachte aangehouden. De politie doet nog onderzoek. De brandweer draagt de afhandeling van de brand in een grote hoop staal bij EMR Metaal Recycling in Rotterdam-Botlek over aan het bedrijf. Dat laat de veiligheidsregio weten. Vanmiddag ontstond de smulbrand in een hoop staal van ruim 200.000 kubieke meter. Doordat er plastic tussen het schroot lag, kwam er heel veel rook vrij. De berg wordt nu nog uit elkaar gehaald, maar er zijn geen hotspots meer. Het bedrijf zal de komende avond en nacht de situatie goed in de gaten houden in samenwerking met de DCMR. Het weer, vanavond eerst nog kans op een onweersbui. Vannacht opklaringen en vrijwel droog en het koelt niet verder af dan 20 graden. Morgen een mix van zon, bewolking en droog. En in de middag wordt het zo'n 25 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose.